0: een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio is leuk, zet hem aan.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dat dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

Herman. Pujala Radio, de grootste van Nederland.

0: करवट
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Wel, u luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: इश्क के सफर
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezicht veiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken nu een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. 10 kilometer file met daar een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 11. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tu jaane hai toch?
2: Tu jaane hai toch?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilena. Our program Shurhone Walhe, vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht Kisat hebben we een George's concert doorgaat hier. Tickets vanaf 15 euro, wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé Shubh Diwali. 2 jaar.

binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Andra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: dat dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer, Top Hijia, naar 020 363 0808. Rato Dien, Aap Hamse Baatkersekte Hen, Orham, Aap Se Baatkeringe. 020 363 0808. Ujala Radio Kie, WhatsApp nummer hè.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Bobkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk in Noord-Holland op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Tussen Horen Noord en Purmerend Noord 14 kilometer file met daar een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitwijkroute 11. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de ochtendspits druk. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp, nu 12 kilometer file met een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Veel vertraging is er voor morgen ook op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 11. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug 12 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Roderijs en de Van Brienoordbrug 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ga de radio lekker stralen.

0: You are Ujala Radio Headlines. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hangama Ormastigana. Goed kan ik liegen, Ujala Radio het 24-7. 24-7, Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठ।

2 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shurukiya Jaga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart Lohanewala Heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en...

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 15 kilometer met een half uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude 12 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn afgesloten. Dan de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A7 Duitse grens Groningen tussen knooppunt Zuidbroek en Vokshol 9 kilometer met drie kwartier oponthoud na een ongeluk. A7 Den Hoeven richting Zaanstad bij Purmerend Noord een uur vertraging vanaf Wochnum. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur oponthoud. Na een ongeluk met meerdere auto's is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

Ja, in deze heerlijke Love Ghana, de stem van Aziz Kaur en Vid Sharma. Daarmee beginnen we dit uurtje hier zo bij Ujala Radio. Mijn Ami Jeram, en ik hoop dat je geniet van alle mooie Ghana die we geselecteerd hebben op onze playlist. We hebben ons best gedaan en samen zullen we genieten van de mooi groepsoort Ghana. De stem van Shilpa Rao samen met Mohit Chauhan. Our Ghana kanam he Gia Lagina. Ja, die staat nu hier geselecteerd op de playlist.

मैंने जिंदगी तेरे नाम की, फिल्म का नाम है जोड़ा। Ja, met deze film markeert Rashid Khanna haar terugkeer naar Bollywoodfilms na 9 jaar. Ja, ze was voor het laatst te zien in haar Bollywood debuutfilm Madras Café samen met John Abraham. En ja, ook Disha Patani speelt in deze film. En dat is voor het eerst samen met Siddharth Malhotra. Ik heb het over de film Jodha uit het jaar 2024. Ujjala Radio, hai sunwalo. Mehu Amit Jairam.

Ja, ook zo'n lekkere feel good Ghana. Ghana genaamd heet Jazbati Dil. Jazbati het Dil on the vocals, Arman Malik. Ja, ook een populaire Indian singer. Hij is een songwriter, hij is een record producer. Hij doet ook voice-overs. Ja, en hij is ook een acteur. Ja, geboren op 22 juli 1995. Ik heb het over Arman Malik, geboren in Bombay. De stem van Emiway Bantai. Ja, af en toe komt deze jongen om de hoek kijken en dan scoort hij een hit. Het is een volledige eigen identiteit wat deze jongen heeft. Emiway Bantai in deze heerlijke Hindi

Ja, een heerlijke Punjabi flavor om lekker van te genieten. Om lekker van deze dag te genieten. Ik zou zeggen, geniet. Leef met volle teugen. Durf te leven met de dag en glimlach elke morgen. Ja, er is iets moois dat op je wacht. Zeg dat elke dag als je 's ochtends wakker wordt. Ja, en als je het even moeilijk hebt. Ja, alles is moeilijk voordat het makkelijk wordt. Ja, als je goed kijkt, dan zie je iedere dag wel iets moois. Je hoeft alleen maar even je ogen open te doen en even om je heen te kijken. En natuurlijk, Ujala Radio draag je natuurlijk ten alle tijden met je mee. En dan kan je dag niet meer stuk.

Ja, de geweldige stem van Savita Singh samen met Brian Mohan aan de vocals. Ja, dit soort nummers zorgen altijd voor een brede glimlach op je gezicht als je hier naar luistert. Althans, bij mij zeker weten. En ik hoop bij jou ook. De stem van Bacha samen met Payal Deo. Organica naam is Salim.

Ja, gana kanam his Zalim. Je hoort de stem van Bacha samen met Payal Deel on the vocals. Ja, ze is geboren in 1989 op 26 februari en ze brak ooit door in de film Bajrao Mastani. Ja, met het nummer, je zult het misschien nog wel weten, Up Tohi Jane Nadungi. Ja, was dus afkomstig uit de film Bajrao Mastani. En ook uit de film Namaste England en Khandani Shevakana. Ook daarin zaten hits van Payal Deel. Ja, inmiddels is ook Payal Deel niet meer weg te denken uit Bollywood.

0: गली को तूने कांटा छुपा दिया. Yeah, you hoort de stem van Tony Kukker en hij heeft twee zusters, namelijk Sonne Kukker en Neha Kukker. En in deze Ghana hoor je hem samen met zijn zusje Neha Kukker. Ja, geboren in 1984 in Uttar Pradesh in Rishikesh. En later is hij met zijn ouders verhuisd in de jaren 90 naar Delhi. Ja, in de tussentijd heeft hij hard gewerkt aan zijn carrière samen met zijn zussen. En is hij ook inmiddels niet meer weg te denken uit Bollywood.
1: रख देना मेरी कब्र के पास, हाँ मेरे मरने के बाद मेरे पास इतनी सी खुराक होगी.

Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Ik had het je beloofd en we beleven het allemaal vandaag hier bij Ujala Radio. Ja, op dit moment een populaire movie uit het jaar 2024. De stem van Benny Deal samen met Shilpa Rao.

0: Ja, ke aje share coolige de stem van Benny Dayal en Shilpa Rao aan de vocals is afkomstig uit de film A Fighter. Ja, een hitmovie uit het jaar 2024. Ja, dat waren dus twee goede en bekende zangers, Benny en Shilpa. En van Benny en Shilpa gaan we naar de stem van Yesser Desai. Ja, samen met Siresha aan de vocals in deze singlesong release Gana Terebin.
1: I'm waiting for you. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या कर रहे हो? हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं एक दूसरे के लिए।

Ja, een geweldige hit, Ghana. Toe, Jhooti, mee mekaar. Uit deze film is deze hit Ghana afkomstig. Ja, deze film markeert het eerste project van Shraddha Kapoor samen met Ranbir Kapoor samen. En ook Dimple Kapadia zit in de film. Ze heeft samengewerkt met Anil Kapoor en Shakti Kapoor in de film Janbaas. En Anil's broer, namelijk Bonnie Kapoor, die speelt haar man, terwijl Shakti's dochter haar schoondochter speelt. Ja, en verder heeft ze ook samengewerkt met Rishi Kapoor in Sagar. En ook zijn zoon Ranbir, die speelt haar zoon in deze film. En daar heb ik het dus over, To Jhooti Mai Makaar. En deze hit Ghana is dus afkomstig uit de film To Jhooti Mai Makaar. Show me the Thumka. Ujala Radio, hey Sunwalo. Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Ik zeg ik heerlijke Ghana. Or ik zeg heerlijke feel.

Ja, de stem van AP Dylan samen met Gorinder Gill. Ja, organische naam heet Excuses. Ja, de stem van Atifa Slum heb ik hier samen met Shirley Sitya. Het is een cover Ghana, organische naam heet Jibbe Koi Bat. Ja, een bekende Ghana die je vast wel mee kan zingen.

Ja, het originele kennen we uit het jaar 1990 uit de film Jurrem. En zoveel jaren later is hij in een nieuw jasje gestoken. Met nog steeds dezelfde gevoelige tekst. Maar dan de stem van Atif Aslam samen met Shirley Essitya. De stem van Zack Knight. Ook die heb ik geselecteerd op mijn playlist. Organica naam is Something About You.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur een WhatsApp.

0: दीपिका पादुकोण।
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Artsen van het Radboud UMC hebben een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackte Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is erg druk verlopen met nogal wat ongelukken. De files lossen nu wel geleidelijk aan op. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een half uur extra reistijd. Verderop richting Amsterdam tussen de afrit Soest en knooppunt Watergraafsmeer nog zo'n drie kwartier extra reistijd. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 16 kilometer file met een half uur vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. 17 kilometer met daar een half uur oponthoud. Op de A4 richting Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Een uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar wel weer vrij. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Een half uur vertraging door een stilgevallen auto. Daar is één rijstrook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 21 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer open. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chiria.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 13 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Horen-Noord en Purmerend 16 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Rotterpolderplein 15 kilometer. De vertraging is daar zo'n 3 kwartier. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 9 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Utrecht tussen de afrit Ermelo en Amersfoort-Vathorst, 17 kilometer. En de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen. Nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mubaroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ah, ah, ah, ah.
5: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर एक गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
6: Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abner ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Vught en Waardenburg, 14 kilometer met een half uur vertraging. A6 Lelystad richting Muiden, dus Almere Stedenwijk en Muidenberg, 4 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en Knooppunt Velzen, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens Utrecht bij Knooppunt Grijshoord, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk richting Velzen, tussen Knooppunt Beverwijk en Knooppunt IJmuiden, 5 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar staat een kapotte auto stil, daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujana's Sona Chireya.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden en dat is zacht voor oktober.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat file bij Rozenburg 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de Alfred Hoenderloo en Knoopend Waterberg 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana, Sona Chirea.

0: थोड़ा मस्ती, थोड़ा खुशी, थोड़ा हलचल उजाला रेडियो।
1: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Bij een onderzoek naar drugssmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt, 19 in België en 2 in Frankrijk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. En tot zover de

0: Headlines op Ujana Radio.
1: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat file bij Rozenburg 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de Afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden en dat is zacht voor oktober. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीदरलैंड, तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Rotti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotti-gerechten, rotti-rol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Rotti proef je de lekkerste Surinaamse en rotti-gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Rotti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusrotti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusrotti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: 4 juli bestaat 40

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ujala Peshkrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilena. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht kisat hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Gharilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toye.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: कमाते कमाते उम्र गुजर जाते हैं सुन वालों। ये गनवा इतना पॉपुलर हो गए हैं इन दिनों में, अमदात ई गनवा में कुछ कहानी है सबके जिंदगी में कोई कहानी है और ये कहानी शायद मिलता जुलता होगा।
1: घर बनाने में उम्र लगा दी,
0: कमाते कमाते उम्र गुजर गए। उजाला रेडियो के जरिए कॉफी चाय मिदक शो यहां से शुरू किया जा रहा है। द हेडलाइंस फ्रॉम वंदाग जोमतेन प्रांत में आनंद चंदी कसिंग वो भी ढेर समाचार लेकर आए हैं। दशानंद होर वेल फन हेम कि कौन समाचार लेकर आए हैं ना, मिस्किन समाचार मा लुख्तिग ऑनवर्पर ओके तनी काम ज्यादा रहा दिस नु हैव दी एन बीच टाइट एंड आई कोक Ujana's Coffee Chai middagshow met de headlines voor vandaag. Kabinet wil verplicht beroepsregister voor makelaars. Nu mag in principe iedereen zich makelaar noemen. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan wil daar verandering in brengen. Wie niet in het register staat of eruit wordt gezet, mag het beroep niet meer uitoefenen. Transparantie, correcte informatie en gelijke behandeling moet wettelijk worden vastgelegd. Goeie zaak, toch? Nou, jullie hebben het in het nieuws gehoord. De Aardse BRH Jabberjust ochtendspits van het jaar. Drukste donderdagochtendspits van het jaar. Rijkswaterstaat telde op het hoogtepunt 577 kilometer file. De ANWB, die ook N-wegen meetelt, zelfs 935 kilometer. Regen en ongelukken waren de belangrijkste oorzaken. Ik had in dat toen huis in de carrière als pani bar zeggen, moet je voorzichtig zijn. Ik hoor gebeuren over de autoverkoop. En ik weet en ik denk waardoor het komt. Autoverkoop schiet in september bijna 13% omhoog. Vooral elektrische auto's en hybrides waren populair. Bijna 53% van de nieuwe verkochte auto's was volledig elektrisch. Nieuwe belastingregels voor auto's van de zaak spelen een belangrijke rol. In Coffee Chai hebben we vaker over gehad, toch? Benzineke, daamtje, hargega. Dus ja, je bent goedkoper uit met een elektrische auto. En Nederland gaat weer massaal naar het museum. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoeken. 2,6% meer dan een jaar eerder en bijna terug op het niveau van voor corona. Museumkaarthouders waren goed voor een record van bijna 9,7 miljoen bezoeken. Nou ja, ham sutila ki ham kitna din bhailega ki ham museum na gailega. Ham leni tulun jahe museum ki na jahe museum. Misschien moet je dat een keertje gaan proberen. Nieuwe Russische luchtaanvallen op Kiev en Odessa. Nou ja. Rusland waarschuwt NAVO opnieuw met nucleaire taal. En de olieprijs rond $99. Ja. En China zet brandstofexport in oktober volledig stil. Hier Ujala's Coffee Chai middagshow. Ham in de zaar kille. Oh hier, daarmee in de zaar kille. Anand Chandrasinghe in de zaar met ham. Het is Ujala's middag Coffee Chai show. Het is vandaag 1 oktober. Oktober maand shuru ho gaya hai. Nieuwe maand, nieuwe koffie, nieuwe chai. En vooral voor veel Nederlanders begon oktober vanochtend vooral met remlichten. Heel veel remlichten. Want dit was de drukste donderdagochtendspits van heel 2026. Rijkswaterstaat telde op het hoogste punt 577 kilometer file. En de ANWB, die ook de N-wegen meetelt, 935 kilometer. Voilà, zo is het toch? Dus als je vanochtend dacht, waar komt iedereen ineens vandaan? Het antwoord is, blijkbaar stonden ze allemaal voor jou. Maar aanske moet je wat hier hebben. Belangrijk nieuws voor iedereen die ooit een huis heeft gekocht. Het kabinet wil een verplicht beroepsregister voor makelaars. Hamla jana tiki makelaar sabko heus ik het raam. Hamla jana tiki. Nou ja. Want opvallend genoeg mag op dit moment in Nederland in principe iedereen zich makelaar noemen. Nou, en dat moet veranderen toch? Een goede zaak.

और ये गाना पेश करने से पहले ये खबर आपसे बताना हम ये खबर हम आपसे बताना चाहते हैं. Dit wil ik zeker niet onthouden. De Indiase premier Narendra Modi heeft donderdag de Indiase piloot geprezen die een dag eerder tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv werd neergestoken door de co-piloot. Vanwege de aanval moest het vliegtuig een noodlanding maken in Saudi-Arabië. Modi noemt Smit Machar. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Smit Machar, een held in een bericht op X. Ondanks het grote gevaar en hoewel hij ernstig gewond was, toonde hij enorme moed en een onwankelbare vastberadenheid om het leven van anderen te beschermen. Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de piloot geprezen voor zijn buitengewone moed tijdens het afweren van zijn co-piloot. चीजों अभी अनुसूक में है क्या कि काहे के भैलेगा कैसे भैलेगा वत सित रखते दत हो रो दान वेल इन दिस डाग होपली दमा दम मस्त कलंदर आप सुनने को जा रहे हैं उजाला रेडियो के कॉफी चाय मिडक शो में.

En ik ben in afwachting van Anand Chandrika Singh. Awe hega, awe hega, awe hega. Maar wat dan hè? Kan hij het nou laten krijgen? Ja. Welkom, welkom allemaal bij Ujala's Coffee Chai Middagshow.

0: Gelukkig hebben we een speciale Ghana hem lagai legati over hier Anand Kegatin. Hij is nu in de studio. Welkom Anand, goedemiddag. Het is eerste dag van de maand oktober. 1 oktober, ik heb programma Koffie Chai Middagshow mee. Ik het jaar heugelijk, je na het jaar wordt. Je bent nog even bezig, zie ik. Dus hij is hier al in de studio. Zo nu al, heb je hem ons baat kunnen wel.
1: बस गहरे हो जाते
0: हैं. Ik ga maar een opmerkelijk bericht. Eigenlijk vind ik het een beetje opmerkelijk. Christa Pike leeft nog ondanks dodelijke injecties, luidt gesnurk te horen. Hè? De Amerikaanse Christa Pike leeft nog na de toediening van 2 injecties voor haar executie van Kania, meldt haar advocaat. Vlak daarvoor had het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaald dat haar executie toch mocht doorgaan. Dus oké, doe je dan spuiti miller ar abinamaro? En wat doe je dan? Utna din tak jahal mir haas?

naar Dierentuk, Jahal Miraha. En dan de dag dat ze dan geëxecuteerd zou worden. Hè? Doei injectie, pijs, tabonamero. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Ja, ik zou zeggen van ja, Sunna. Na zoveel jaren in de gevangenis te hebben gezeten. Best er iets hoorde, toch? Aan het... even kijken of het allemaal lukt hier in de studio. Zo niet, dan moeten we iets anders proberen.

Blijf luisteren naar Ojala Radio. Ik ben zo meteen terug. Even een kleine onderbreking. Maar we zijn zo terug in Coffee Chai Middagshow. Hamaila, Hamaila.

0: Goedemiddag.
1: We zijn er weer aan Bolivia.
0: Plenua vertrag hoor je.
1: Juist op een vliegtuig met rillen. Dan prijzen we jou hoor. We prijzen jou voor jouw moed. Wat is er eigenlijk daar gebeurd eigenlijk?
0: Maar die man was een loodgieter, hoor ik, Lloyd.
1: Die co-piloot was een loodgieter?
0: Goedemiddag.
1: Ja.
0: na co-piloot, een co-piloot is een piloot.
1: Wacht.
0: We gaan die Tori zo vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja.
0: Jullie hebben me gemist, hè?
1: Wij hebben jou gemist. Mensen hebben jou gemist. Behoed koffie. Vooral die koffie. Koffie chai.
0: Bahut jada.
1: Koffie chai cake. Je bent er weer.
0: Ik ben er weer. Boy. Thak gali, Lloyd. Ghumat thak gali ham.
1: बाकी तो बड़ा काम करे अभी घूमे ढेर
0: बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा एक बार
1: आमदनी कहां से तू टेमवा तो पा जाएगा ये सब चीजों करे खातिर
0: सुना टेम बनावल जाएगा तो आदमी बोलेगा
1: या
0: ढेर आदमी बोलेगा हमें समय ना है तू समय ना बनाइले बातें दैट इज व्हाट अंदर्स
1: या
0: तू समय ना मंगले बनावे इस वक्त अंदर्स दान हमें समय ना है
1: ओई ओई गनवा के हाल बहल तो कि कमाते उम्र गुजर जाते हैं दिस यू मग वेल वर्क मैं मुझे ओक टाइट फॉर योरसेल्फ नेम मेक टाइट फॉर योरसेल्फ है
0: दिस बहुत बहुत गंभीर टेक्स्ट रहा एक्चुअली
1: हम फरबास केला आंस कि ई गनवा इस आद हॉलैंड में ऑफ नया मशीन वर्ल्ड वाइड ई गनवा इट राक द मेंस हेल एरग सब कोई गनों के बारे में बताया है
0: हम ना नहीं पॉपुलर है कि ना हम ना जानिला मार
1: ये वेल
0: तू फलक हम सुनत रही बे तू चलावत रे दान है द लॉयर से ये नतुलक
1: या
0: फन कौन अड़ांग मड़ांग गाना ही चलावेगा लॉय मरा से तो दर कोर्ट टेक्सस इन वर फाइन देख फा आई आई आई वार हेड बच्ची जुआ
1: बहुत हैगा
0: Dus daarover kunnen we het zo meteen hebben, Lloyd. Alles. Worden we alles toe onthouden hier?
1: Alles.
0: Hoe wordt we onthouden hier? We gaan het over alles hebben straks. Alles.
1: Tiek, hè?
0: Maar inderdaad, laten we even kijken wat er in die cockpit is gebeurd, Lloyd.
1: Cockpit, wat met gister... kaap, heil.
0: Kalinja Hamouke oerheker haar. Hé, ik maak dingen mee, hoor. Echt ja. Kort daarvoor was dit gebeurd.
1: Ha.
0: Dus dan dat denk je, ay boy, hè? Ademien ham ik geld kreeg bij.
1: Ja.
0: Ben vluchtte ik kwam met jabe. Ham. Ik to kariabati, buitenlander bati, hè? Or iemand kali bakra bij thalba tu stelwa me. Ham me saman kadere geld kreeg.
1: Ja.
0: Ki ham cockpit kanti jaila ki na. Je voelt je wel bekeken.
1: Je voelt je wel bekeken, inderdaad. Als gekleurde persoon, inderdaad.
0: Al die ogen lijken gericht te zijn op jou.
1: Oei.
0: Het hoeft niet zo te zijn, maar zo voel jij het wel. Tuurlijk, je ervaart het wel zo.
1: Tuurlijk.
0: Als je bijvoorbeeld naar een bruin café gaat, hè, kun je ook bakrake café kunnen je.
1: Ja.
0: Dan heb je dat gevoel ook, hoor.
1: Ha, toch? Sap kui taki. I kakker in jape, hamlo keer café in maken. Hè?
0: Ha. I juka kondre saake in jape. Asielzoeker kunnen.
1: Ja, man.
0: Ja, kan
1: ik
0: dus je voelt je wel een beetje bekeken, hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Dus dan hoor je dat bericht, of je leest dat bericht, van die mogelijke kaping.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dus Batia deze isheid heiga, maar ieder oeder Batia bejaiga, het is nog niet allemaal bevestigd, heb ik dan duidelijk naheiga wat er is gebeurd. Maar jahantelijk patalegeiga, inderdaad, ik hoef vliegtuig jatraha, die co-piloot, ook er moet ik ghoomge, of hij was, of hij wilde wraak nemen, of hij wilde iets doen in elk geval. Die schijnt in een ruzie te zijn beland, Lloyd, met de piloot.
1: Ha.
0: Omdat hij dat vliegtuig wilde kapen, wordt er gezegd nu.
1: Ja.
0: Maar een bewijs na, ja. Een beetje John Soena,
1: ja.
0: Batien, of John Batien Israëli bole, ja. Op basis daarvan. Janahiga dat die co-piloot die piloot heeft neergestoken met een mes.
1: Ja.
0: Een aantal keer.
1: Maar Osep eigenlijk iets bijlo heet ook. Ik bedoel, dat moet uit die zwarte doos blijken.
0: Nee, hij wil precies, maar hij wil het vliegtuig kennelijk overnemen.
1: Ah.
0: Maar ik kan me voorstellen, nou laat ik het anders formuleren. Zo'n der en mij jaiga buitenland. Jeje en mij jaiga, vooral kono des, maar bijvoorbeeld Dubai. Dubai der en mij geile.
1: Ja.
0: Hindustani logan der geile. Ja. In Dubai heb je natuurlijk een camera in de taxi.
1: Ja.
0: Alle geluid wordt opgenomen. Ai, maar video ai, ook.
1: Je mag daar geen gekke dingen zeggen. Ook niet over het, over dus, het koninklijk huis en wat dan ook.
0: Dus,
1: hey.
0: Maar dat vliegtuig gewoon met luid. Ja. Heb je één cockpit. Je hebt honderden mensen.
1: Ja.
0: Dan zullen er toch ook automatische opnames zijn.
1: Zeker.
0: Videoopname en audioopname. En dat is nog niet prijsgegeven.
1: Aha.
0: Althans, het is nog niet onderzocht.
1: Yeah.
0: En gedeeld met het publiek.
1: Yeah.
0: Dus Uhayga, dat materiaal, audio en video, is er natuurlijk.
1: Ja, die passagiers zullen toch wel een paar van die hebben. Die zullen toch wel een film hebben gemaakt. Met
0: nee,
1: hun mobiel.
0: Maar in de cockpit. Je wil weten wat er in de cockpit is gebeurd. Mee, voordat passagiers erbij betrokken raken.
1: Ja, ja.
0: Je wil weten wat vooraf ging, toch? Want luister, die piloot kan van alles zeggen.
1: Ja.
0: En die co-piloot ook, maar zo, nou, dat is woord tegen woord. Dus
1: ja.
0: Jij zegt, ja, na hij is hij, maar zo nu wel veranderd, hoe hij bij de geving steeds. Nou, wil je Ujala persoon leven, dus hij zegt, ja, na. Maar ook voorzichtig zijn betalen. Dus jij zegt, ja, na hij gaat, die co-piloot, die wil dat vliegtuig overnemen, om aan het kapen te krijgen.
1: Ja.
0: Vliegtuig met een exo-pachasgo joden ongeveer.
1: Ja.
0: Or, berichtgeving hij gaat, om aan het kapen te krijgen, vliegtuig wat girawe.
1: Ja.
0: Johnny, exo-pachas joden direct, ik daai me marja. Dat was zijn doel.
1: En, maar vliegtuig wat makama, maar te girawe Israël met toch?
0: Ha, Israël koopt per raad, dus waar gira is het makkelijk, zo'n moment.
1: Yeah.
0: Maar kahin bhi gira de wat. Ta 150 go joden ke umatra hatya kare. Hoi sakega. Ik vind dat een hele rare ingeving bij een co-piloot. Ik hoop piloot, ik dan pagla na het hoor.
1: Nee.
0: Jo girawe mangi, dan gaat hij toch beter plannen. Zou ik bijna zeggen.
1: Nee, kijk, hoe kan het niet? Oorlog, hega, Iran, Verenigde Staten, Israël. Dus het is wel een gebied waar gekke dingen kunnen gebeuren. Kan het zijn? Hoi, sakiki, kais, het is maar Iran, ki hatra hoi. Kookpiloot, wakke, moeie, gabraide.
0: Boze tongen beweren dat, maar Netanyahu zelf. De Havik, Netanyahu, ego Laraku heiga.
1: Oh, Laraku.
0: Ook hij bole van zo'n bewijs na heiga ki Iran ke haat iman raha.
1: Ja.
0: Zelfs hij zegt dat. Ja. Terwijl hij meestal binnen 1 minuut al zegt van, hey, ikarisma, weet je.
1: Abbe chaprawana boli se kuch.
0: Abbe kuch na boli se kuch. Dus we gaan het zien. Dus wat gebeurde er? Die piloot raakt ernstig gewond.
1: Ja.
0: Ze raken in een worsteling.
1: Ha.
0: En die piloot ziet kans om die deur open te zetten. Van die cabine.
1: Ja.
0: Want hoe stalen deur, wat hoe biedt dat naar jij, zeg je zomaar.
1: Nee, klopt.
0: Je piloot na collega, de bijre zet ook een code, tjai reken.
1: Ja.
0: Maar vliegtuig wap, gira tra nietje.
1: Bela soos toch?
0: Gira tra nietje. Toen is er een man, ego loodgieter bij het halat, hoor.
1: Oh.
0: Ego Israëlische loodgieter. Ta u daurat gaurat gel cabinoa me, piloot wakke helfikere.
1: Helfikere.
0: Ta u gel pakris ba, co-piloot wakke.
1: Ha.
0: Or oké, bahire hi chiz ba. Tab lek dusar admi bhi aayge ba, dusar pasashish bhi aayge ba. Oké, pakri se co-pilot wa ke saman. En ro I John haiga lood gitar wa. Die is kennelijk dus daar gaan zitten eventjes.
1: Ha.
0: Piloot ke jagha pe.
1: Ha.
0: O lood gitar, o pani aani Allah kare bichara ya.
1: Of vliegtuig gewoon niet jaaiga.
0: Of vliegtuig gewoon niet jaaiga en hij is gaan zitten.
1: Uh-huh.
0: En u jane to, het hoort technisch bij hem. Dus kunnen paloa John haiga.
1: Kunnen paloa op
0: per hietjes. Haldi.
1: Ja. Dus hamo kar die hoe iets was.
0: Natuurlijk. Toen kan je, ja. Oké, niet technisch in, zeg maar. Dus in paniek heeft hij dat toch allemaal gedaan. Op tablet, pichua. Ego security medewerker bhi raha plane mein ma piche ho raha agwana raha aur dui go piloot bhi raha aan boord toevallig
1: ook dat nog
0: dus geluk bij ongeluk hè dui go piloot aan boord raha dus yeah. Die zijn naar voren gerend toen en die hebben het vliegtuig overgenomen.
1: Mooi.
0: Toevallig als passagiers hoe dui go raha hoe vind je die
1: ja.
0: Dus geluk bij ongeluk
1: ja, man.
0: Dit is de Tory zoals hij nu is.
1: Zoals hij nu Even is,
0: kon konchi sajba konchi nasach hesu nevalo komende dagen mee, komende weken met patalagiga.
1: Een piloot waren haar in Jakke, al die co-piloot die was uit Oman.
0: Nee, volgens mij was die piloot
1: vermoedelijk hoor, vermoedelijk kom je uit Oman.
0: Nee, die co-piloot komt uit Oman.
1: Ha.
0: Is er geschreven.
1: Ja.
0: Maar die piloot, die was niet van India hoor, maar van
1: Saudi-Arabië of zo?
0: Saudi-Arabië of zo. Ja. Ha, volgens mij was het een Saudi.
1: Ja.
0: Ik weet het niet zeker.
1: Maar ook een afkomstige India.
0: Maar die co-piloot, daarvan wordt wel gezegd dat hij een Oman kent meer. Ha.
1: Ja.
0: Maar of dat waar is of niet waar is, en Satya is heb ik naar bij hele luid.
1: Nou ja,
0: het is wel spannend.
1: Het is wel spannend.
0: Ze gaan er wel een film van maken.
1: Ja, ja ik ben benieuwd wat er allemaal uit zal komen uit het onderzoek. Maar het moet wel goed uitgezocht worden.
0: Tot op de bodem.
1: Ja, in dem ze. In dem nietjes. In dem nietjes.
0: Ik dem Jamin Talek.
1: Jamin Talek, onderzoeker. Maar wat vind je nou van het bericht over die Amerikaanse Krista Pike? Doe je dan toch een injectie middel of toen namerle? En dan moet je toch nog, word je toch nog rechterrabbelen? Nee, ze moet toch die injectie krijgen.
0: Dus eigenlijk is het een achterhaald ding, als je het aan mij vraagt.
1: Ja.
0: Om iemand met een of ander middeltje het leven te laten beëindigen.
1: Ja.
0: Vind ik een beetje raar.
1: Ja.
0: Or do sunata do seringwa or barkaker do sar dawai go de jon or effectiever haiga. Maar stap over als je dat per se wil doen.
1: Ja.
0: Ik ben een beetje tegen doodstraf. Af en toe gustalige tabulia ha. Doodstraf de samenke.
1: Ja. Ja, ja.
0: Maar als je goed denkt, dan denk je van hey, doodstraf is wel een beetje middeleeuws, hoor.
1: Ja, is wel vreed. He? Maar ja...
0: Alleen nog ego-injectie, maar eigenlijk... Marjaike.
1: Maar dat je doe je dan middel en...
0: Abonamarale. Dat je bij bouwatra hou je mee. Hoe je mee... Brabbelkere trouw. Hoe je mee... Ademhaling ook ernaar stoppen. Dus na twee injecties. Maar dan vraag ik me af, waarom doe je een derde niet?
1: Maar zo, nou, dat je haar bris of onis bris keer haar. Jabgel haar mee. En dan heeft ze bijna, ik denk 30 jaar of zo in de gevangenis gezeten.
0: 32 jaar bijna.
1: 30 jaar op gevangenis gezeten. Maar zo, nou, ook iets hoorde het hoor. Doe je spoit die middel en dan later gaan. Je hebt je straf al bijna uitgezeten, man. 30 jaar.
0: Toen zei ik dat niet, kan je ze bij leggen?
1: Ja, ik kon ook een jaar leren. Hij wilde ze altijd een jaar leren.
0: Ha, dus Uchauria, Hamrijan gezamenlijk vrienden met ikker.
1: Ja.
0: Ik heb een vriendje. Ik heb
1: doen hoe ik wakker maarten.
0: O, Janik, hij gaat uit jaloezie.
1: Ai, boy.
0: Kie, hamar vriendje, hamar i vrienden wakker jada taken. Ik had horen ze. Hoe vind je die?
1: Dat is wel
0: hoe
1: erg.
0: Vind je die?
1: Is erg, heel erg.
0: Annette, nou ja.
1: Emote, Annette,
0: maar als je zo jong bent, ja, hey, dan moet je een lichtere straf krijgen, denk ik hoor. Nederland, maybe 18 jaar, of Chota John, hij zelfs toch?
1: Ja.
0: Je krijgt niet zo'n zware straf. En je moet toch kunnen terugkomen in de maatschappij. Alleen Jekker Bitya Maris, Jekker Bitya Rauiga, of Auratra, of Koira Hoi Parwaar. Ja, voor hun is een korte straf ook pijnlijk.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, goed. Kabulier. Ja, ik
0: zeg... Ja, nou ja, in elk geval doodstraf, daar kun je over nadenken. Of het nog past hier. Amerika met Haiga doodstraf. Zeker sommige staten, die voeren dat nog steeds uit. Maar het mislukt regelmatig.
1: Ha.
0: Dus ook als je dat echt wil doen, dan moet je dat lijden, luid. Ik hoor januari jammer, Haiga. Zo net wel een mooi seizoen hier. Ik hoor januari jammer, Haiga. Vee, dus gewoon murgi. Dan zijn er regels in Nederland. Hoe dat moet gebeuren, dat moet snel gebeuren. En het pijnlijden toch, moet zo kort mogelijk zijn.
1: Ja.
0: Ik word januari liggen. Hamloke liggen richtlijnen, heiga, check hoega. Het mag niet lang duren.
1: Nee.
0: Dus ook een matlabat moet woeps gebeuren in één keer. Nou, bij een mens moet dat helemaal zo zijn.
1: Ja, toch.
0: Toen ook een jaan toe leven, maar ik ga straf. Doe het dan pijnloos. Ja. En doe het snel.
1: Doe het snel.
0: Binnen één seconde klaar. Ja, dat kan toch ook in een seconde?
1: Ja.
0: Doe dat dan. Maar laat iemand niet lijden. Want dat lijden, dat mag niet. Dat is inhumaan.
1: Ja.
0: En tja, heel doodstraf bij je. Doe het dan snel. Executie, ja. Bam. Luid kelle lie, hoe je gaat je jek aan. Bam.
1: Ik ben net aan het voelen. Kie van één seconde. Ik ga zo betaald zeggen. Kie na, radio op een beetje naar wat. Maar de executie is tijdelijk geschort. Schort bij Lea. Dus
0: ja, geschort.
1: Ja.
0: Ze gaan nadenken of het op deze manier verder moet of niet. Want die richtlijnen, die zijn ouderwets. Purana richtlijnen.
1: Ja.
0: Tientallen jaren terug, Tjejuan Banalba en Kabi Hovega. En het probleem is, er zijn procedures. Dus je moet die procedures volgen. Maar op een gegeven moment stopt de procedure ergens.
1: Ja.
0: Het is nog nooit voorgekomen dat een admin na twee injecties naar Marl heeft. Nog nooit voorgekomen. Dus dan staat er niet bij wat je daarna moet doen.
1: Ja.
0: Nu hebben ze diezelfde vrouw gebracht naar een verpleeghuis en een ziekenhuis.
1: Ja.
0: Ja, het argue ook een jaan toe mag je maar en dan ga je er weer redden. Het lijkt Nederland wel.
1: Ze krijgen wel reddende middelen toegediend. Hey, dus ja.
0: En daarna
1: zeggen ze, ja, dan moet je weer gaan. Peer injection.
0: Ik kan ook een jaan mag je, wat jou het apelboliek Marek na mag. Maar
1: het is... Oh, dat ja, gaap ik het haar. En ze maakte grommende geluiden waarna ze begon te snurken. Is het ook gek, hè?
0: Bolle dan, ja, leuk.
1: Bawata.
0: Ook er op mout abben na aila.
1: Op mout na aila, inderdaad.
0: Abben mout na aila, denk ik het al.
1: Wereldnieuws. Die ene hacker van 23, 24 jaar, John Amsterdam meer. John Pakran, ik ga doen. Oh, die doke hacker en nog een paar heleboel bedrijven. Schijnt dat hij. Misschien de leider zou kunnen zijn van Shiny Hunters.
0: Nee, in ieder geval. Echt niet.
1: Of hij was lid van die groep. Maar ja, Jamal Pakraig, ja. En als je FBI hacker, dan ben je helemaal verkeerd bezig, hè?
0: Ja, maar die jongen was al heel lang dakloos.
1: Ja.
0: Gars en Nikargeraha. Maaibab, ke liefde naar Paise. Dus dan krijg je dit soort excessen, Lloyd.
1: Ja.
0: Die jongens hebben niks te verliezen. Die denken van, ik duik in mijn laptop.
1: Ha.
0: En ik ga van alles doen. Ik ga van alles proberen.
1: Maar toch koos naar een keer. Laat hem iets jokken.
0: Ik heb niks te verliezen. Ik heb niemand.
1: Ja.
0: Sab kuch luta ke hoosh mein aaye.
1: Aaye.
0: To kya kiya?
1: Kya kiya?
0: Sab kuch. Wortwa hai sab kuch.
1: Alles.
0: Dat woordje sab kuch, over alles, daar moet het hebben, Lloyd.
1: Nou.
0: Naar aanleiding van
1: Kamate, Yedana. Kamate. Ham bolde zo kila ki Iganwa, Jepsi Iganwa drive hohega. Volgens mij brohoa amlo ki bhi pathara, brohoa pathara, Vijay.
0: Nou, ja, ham per se Iganwa ko over na mangila bat jai.
1: Oh nee, maar alles. Oké, okay, vertel
0: ik
1: over alles.
0: Ik vind dat eigenlijk een lelijk liedje, eerlijk gezegd. Maar het gaat om de boodschap. Maar de boodschap wat heet jij Gana me topaisa keiga fa.
1: Ja.
0: Maar sabkuch, dus alles, hè?
1: Ha.
0: Als je alles hebt opgeofferd, sabkuch toe opoffer kardele, dan is de vraag, wat heb je daarvoor teruggekregen?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ben je tevreden of ben je niet tevreden? Koi, lau, I say, bolly, Lloyd. Je hebt bijvoorbeeld... of je hebt een partner.
1: Ha.
0: Dan heb je alles opgeofferd voor je partner. En voor je kinderen.
1: Ja.
0: Jontje to karbaile sapkalle. Je hebt alles. Hè? De vraag is dat leuk of is dat niet leuk? En heeft het dat gebracht wat je wilde of niet wilde?
1: Ja, als je alles hebt opgeofferd en je geeft alles, maar dan moet je wel wat voor terugkrijgen, toch? Of moet je dat niet verwachten?
0: Nou, dat is dus maar de vraag, Lloyd. Dus daarover zou je kunnen nadenken. Maar het is heel breed, hoor. En het is heel divers en het heeft heel veel lagen.
1: Ja.
0: Je kunt niet makkelijk een antwoord verzinnen.
1: Nou.
0: Kijk, laat het over vrouwen hebben. Wij houden van vrouwen, toch?
1: Zeker.
0: VHP, vrouwen, Hitkari, partij, Hamlok, Bati. Dus dan, hè, logisch. Ik wil ouder bijakeregen. Ik wil gezin mee aanwegen. Of ik wil gezin stichtkeregen. Laat mooi zijn, boli. Ik wil parbaar mee aanwegen. Vaak offeren ze heel veel op, hè, leven lang.
1: Ha.
0: Apen parwaar chorke, dusar parwaar me jaiga, ghar basavega, mar mitega, apen admi ke khati, apen larkan ke khati. Nee, de meeste vrouwen doen dat, hoor.
1: Ja,
0: echt waar.
1: Ja, de meeste vrouwen wel, ja.
0: Eerst in de rol van echtgenoten, dan weer in de rol van moeder, hè? Dan weer in de rol van oma. En zo blijven ze doorgaan. Ze brengen zoveel offers.
1: Ja.
0: En weet je, je kunt dan zeggen van het geeft geen voldoening. Maar de meeste vrouwen hebben daar voldoening aan. Ze krijgen heel veel voldoening door dat te doen.
1: Mm-hmm.
0: Door al die offers te brengen en zoveel liefde te geven, krijgen ze heel veel liefde weer terug. Dus al die offers die je brengt, leveren ook iets op, Lloyd.
1: Ja.
0: Onvoorwaardelijke liefde bijna.
1: Ja.
0: Dus de sabkuch to dewega is geen straf soms. Soms is dat alleen maar mooi dat je alles kunt geven.
1: Maar ja, als je die onvoorwaardelijke liefde krijgt, dan is dat allemaal mooi meegenomen. Maar In het algemeen, ja. Sab koi ke naam hi le gaya utne dher pyar, dular.
0: हाँ दोस्त गनवा जी सुनिए सब कुछ लुटा के होश में आए
1: या
0: वो दूसर मतलब है गा ऐ सुनना एगो औरत के पीछे और एगो आदमी के पीछे तू सब कुछ छोड़ दे ले दुनिया छोड़ दे ले एंड दी पर्सन लाचे इन द स्टेक
1: मां
0: तू सब कुछ लुटा दे ले बातें तब तू होश में ये दन खाई दें को ओई का कर ली
1: का कर ली हम
0: एकर पीछे सब कुछ हम छोड़ दे ली सब कुछ छोड़ दे ली अपन दुनिया जरा दे ली
1: अपन माय बाप के छोड़ दे ली अपन सब परिवार के छोड़ दे ली
0: कौन सी पहली इन डायनवा के खाती
1: अब की तो ये दमिया के खातीन ये दमिया खातीन अब की तो ये औरतिया के खातीन है हम सब कुछ छोड़ दे ली और कौन सी पहली कुछ ना पहली है देख और हमें छोड़ के चल गए
0: दो सत काम तो ही काम तो अब खान है अच्छा आलस खेव सब कुछ अच्छा आलस है गेवन
1: या
0: है सो फेल ऑफर्स है गेब्राग लॉयड दैट कैन द रिजल्ट सम्स तेगेवलन एंड सम्स सेग यू फॉर ए wat goed, wat leuk,
1: ja,
0: dat ik alles heb mogen geven. En
1: ja,
0: kijk,
1: ja.
0: Kijk hoeveel ik terug
1: ga krijgen. Ja, ja, ja. Ja, nou ja. Misschien is het wel 50-50 hoor. Ik zal niet weten hoeveel het is. Hoeveel mensen nou echt heel veel liefde terugkrijgen. Of heel veel gelukkig zijn geworden door veel te geven.
0: Maar dan gaan we nu naar volgende. Sabkoets.
1: Ja, Sabkoets. Alles.
0: Eerst wel hier al offers brengen. ओके अब तवेदा वाली है सब कुछ तो के हाईगा तो के सब कुछ है
1: या
0: दुनिया में जोन ची है जोन ची बा सब तो के बा पैसा है मोटर गाड़ी है घर है सब कुछ है लोइत
1: लड़कन है
0: एंड तो फुल ये अलेन
1: या
0: हू फिंच दी
1: या ना या दन दन ऑनब्रेक तो इट्स इन योर लाइफ कुछ तो कमी हैगा तोर जिंदगी में
0: तो के सब कुछ है मतलब तब्बो तो के खाली जना आएगा
1: हाँ लेगते दी लेगते कान सैन omdat toch iets is wat je niet hebt
0: कुछ dat wat ontbreekt er meestal liefde toch
1: meestal is dat liefde dus je kan alles hebben als je liefde naar ega dan voel je wel leegte ja
0: want die sabkoets is weer materieel wat je hebt
1: houdt hè
0: en materiële dingen belangrijk ega maar ik vraag me af of je dan helemaal voldaan bent.
1: Nee, ik denk het niet. Ik bedoel, kijk naar mezelf.
0: Ham na matri bole maar.
1: Hamme to sab kuch hai gaya. Hamme to sab kuch hai gaya.
0: Motor gari hai. Bas anti bhi ba. Ghar dwar bhi hai gaya. Paisa bhi ba. Bank reckoning bhi ba. Sab kuch hai.
1: Sab kuch hai gaya.
0: और रात के सूते ही का दंदे के फा ए कुछ कमती बा
1: और हम कुछ ना लेके जावे
0: नहीं देख ले तो सब कुछ होवे के बगैर भी फुली अलेन
1: या
0: तर वेली आलस है मां तो के सब कुछ है गा सब कुछ प्राप्त कर ले आलस है पिया एंड ओइत आइन ले खाई वेग
1: या En dan neem je niks mee. Heb je ook eigenlijk niet goed geleefd. Je hebt niet geleefd van al hetgeen wat je... Hè, John to Kamele, wagera. Als je daar niet van hebt genoten, is ook jammer. Ook zonde.
0: Dus dan heb je alles gedaan. Toen sab kuch kar liya apan jeevan mein.
1: Ja.
0: Aur jhutte ke, bijna. Want je neemt niks mee. Hey, betere kuch na kar loit. Zomaar voor niks.
1: Ja.
0: Dus over sab kuch kun je wel heel veel fantaseren. Hè?
1: Ja.
0: Ki kon chich hoi sakega sab kuch delen liefde mee.
1: Ja.
0: Je hebt alles gegeven in de liefde. Je hebt alles gedaan voor iemand. Je hebt alles. Je hebt heel veel bezittingen. En toch voel je incompleet.
1: Ja. Hoveen. Chijo hoveen.
0: Sab kuch hovega dunia
1: mein. Sab kuch hovega.
0: Ai. Thora jada hoi ge sab kuch.
1: Ja, je kan er heel lang over filosoferen.
0: Kuch bhi hove chaloit, kuch bhi hove.
1: Kuch hovega, kunchi hovega.
0: Ben je spontaan verliefd geworden op iemand?
1: Ik spontaan?
0: Kuch hota hai.
1: Kabhi spontaan.
0: Gewoon dekhat mein, gewoon ik pal mein. Gewoon kuch dekhle aur verliefd hoi gele.
1: Ho ja.
0: Of ging je alleen maar water tanden? Of was het verliefd?
1: Nee. Maar soms heb je van die momenten dat het gebeurt hoor. Ik joka mein ho ja.
0: Toen bhatak jaega bhi, bhatak jaega.
1: Haan, maar bhi bhatak jaege sake bhi.
0: Dus Jaren bhi bhatak jaege.
1: Apne ke naam bajeye, toen bhatak sake ja.
0: अपने ना समझिए है रेगलमात
1: या सेकर सेकर सेकर
0: जोन जोन आदमी का है एगो पार्टनर भी तो
1: ओ भी भटक सकेगा
0: हाँ कभी कभी आ जाएगा फ्लाइडिंग में
1: हाँ
0: मतवाला मतवाला हो जाएगा तो अपन स्वक मोमेंट समन बोलेगा
1: स्वक मोमेंट नहीं मत दैट इज
0: मैं इधर फटबार फॉर ऑफ दैट मोमेंट दिस
1: ik ben wel ervaring deskundig hoor het is inderdaad zo
0: gewoon ervaring te tenaga
1: ik was zwak moment met je hoor ja nee het is waar
0: कौन सी क्या अरफारिंग तो कहना है लॉय
1: अरे यार ये सब चीज में हमें अरफारिंग है क्या है
0: तो के मेस्टर थी तलवाई से जुआ में आए कोई मांगे बतिया तो लॉयड से बती यही सब चीज अब हम लोग सच में मरवा दे लॉयड के थ्रू अच्छा वो स्वाक मोमेंट है
1: या
0: तू जाने ही का कितना बिगड़ेगा दाना है लॉयड
1: बहुत बिगड़ जाए सर तू घर सब से लाश हो सके है परिवार
0: सब
1: चपरा जाए
0: सब एक दो एक स्वाक मोमेंट
1: एक स्वाक मोमेंट में तू सब चीज लाश हो सके है
0: दो सुनने वालों संभर के थोड़ा रहिए सावधान
1: रहे आप है होश में रहिए है
0: होश ना खवाइए
1: होश ना खवाइए नहीं तो क्लार तू गए काम से तो तू गए काम से
0: मोड़ी बिगड़ जाएगा कौन सी सुनावेगा लोग
1: ना ना तनी तबला बला सुनावती मार नहीं तू बतिया वह बनो है ले इवेंचेस मत हम के काम है तो हो के काम है गा
0: काम ना है गा हम रिलैक्स बाती हम नेत अली बाती तोरो की दसवा में आप थोड़ो जब दसवा के ऊपर से है दसवा थोड़ो जब हेल फिकर हम डायरेक्ट जाएंगे सारे चले चले आज रात की ट्रोंस नहीं दना सेल्फ ताल है
1: या ट्रोंस या ik denk dat het heel moeilijk wordt voor Nederland in Griekenland. Griekenland, je bent gelegen. Duitsland heb je niet gelegen, dus ja.
0: Hé, Leutraud, je hebt gelijk, joh. Indiaanse piloot.
1: Arre, ha, toch. Ik heb ze boli, laat maar ja, toch. Maar wat je naast doen, toch?
0: Dek het hem ja, ka boli, ga. Israëlische passagier. Wat dekle, toch? Ik ben geen Bruce Lee, maar het is me wel gelukt om de terroristen te overmeesteren.
1: Ja.
0: Maar loodgieter, dekle, toch?
1: Ja.
0: Dekle, toch?
1: Ja, loodgieter, waar heb je heel veel keer maar.
0: Hoe de orgene heel veel is hij later niet
1: aan het liggen.
0: Ego verzekerings, ego verzekeringsagent.
1: Arre, bada,
0: ego bankier, or ego tandarts.
1: Hoe vind je die? Kijk eens naar het mira vliegtuig van mij.
0: En die Indiaanse piloot is een held, Amitabh Bachchan.
1: Maar ook een namwa hamna een uitspreker pijla. Smit, machachachar, machachar, weet ik veel.
0: Nou ja, ik ga nu kijken of zijn naam erbij
1: Smit
0: staat.
1: Smit machachar. Smit machter. Ham boli machter, maar Smit machter. Machter. Ja, zoiets.
0: Ham namo abe achterhaal kerbe. Ab ham aili de swa met aloid. Ab ham me chahiga.
1: Arre ham tole ma boli na mach
0: machter.
1: Machter. Ik dacht dat
0: machter maar hè. Machter maar dan ja.
1: Dus ik had toch gelijk. Die man heet machter.
0: Machter heet hij. Gewoon machter. Een visie man.
1: Ik machter dekle to, ik go held hoege dekle to.
0: Ja, de Indiaanse premier Modi prees het optreden van zijn landgenoot. Ondanks het grote gevaar en ernstige letsel toonde hij enorme moed en vastberadenheid om de levens van anderen te beschermen. Een buurman van de piloot in Mumbai, waar zijn familie nog steeds woont, omschreef hem in Indiaanse media als zeer beheerst, een van de kalmste mensen die er zijn. Dekle to, het nou rustig, admi. तब्बो आपन जीवन से खेल के बचाई सदमियन के
1: बहुत बहुत मोई काम करिस बहुत मोई काम कर सके तू बोल तू ना जाने कितना हानि हो सके तरह कितने लोग के जान इमा जाए सके तरह ये वेट नहीं व्हाट इट ऑलमोस्ट ऑल कुन गेबर अस दिस ये फ्लीटर हुआ के नीचे गिरा दे तो को पिलट हुआ ये वेट नहीं व्हाट इट ऑलमोस्ट वेयर सो गेबर
0: बहुत
1: बार बार एंड टॉक
0: ई ओ लखवा इंडिया रोक दे देख लेते
1: हम लोग रोक दे ली हैगा
0: हम लोग रोक दे ली
1: हम होप ना कहला कि ईरान के हाथ में हैगा एंड eigenlijk zou je al die piloten hè voordat ze het vliegtuig instappen moest op keer mentale controle checken
0: gezondheid nee ze worden voortdurend gescreend en gecheckt door Lloyd voortdurend
1: maar
0: dan nog weet je hoeveel piloten drinken daarom
1: ja man
0: daar roep ik het je laat weet je hoeveel dingen chirurgen hier drinken
1: wat de
0: और दारू पी के ओवर एयर करेगा
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं अखबार
1: तो हमें डरवा दे ले
0: नहीं इस अल्कमेन बकेंट और अल्कमेन बकेंट
1: dat de chirurg drinken en dan ook gaan
0: omdat
1: opereren.
0: Omdat ze heel veel uren maken.
1: Leuk. Ja, maar dat is toch niet verstandig, dit, niet verantwoordelijk.
0: Het is helemaal niet verantwoordelijk, maar ze doen het wel. Om op de been te blijven, zeggen ze. Ja, ze gebruiken ook softdrugs, hè?
1: Hidde.
0: Zwaar, hè, zwaar.
1: Toen ook opereren kan je gaat in plaats van door Hartois opereren, doe ze iets opereren.
0: In plaats van linkerbeen, rechterbeen. Hey. Denk je kaartje die kaart is.
1: Trouwens,
0: dat ding hè, van die buitenlander, die liet je bericht van een paar liter, trouwens, vond ik wel schokkend.
1: Ja.
0: Van die cipier.
1: Cipier waar...
0: Die doodgeschoten is. John Sananke,
1: die Surinamer die doodgeschoten is. Omdat
0: 60
1: hij
0: een, of 61 jaar oud.
1: Ja, omdat hij een akkefietje had met een oud...
0: Maar dat is toch ook vreed? Dus Adamia, het was een Somalische man, voor zover ik weet. Uraha Jahalme. Of Jahalia Mego Sipira, Surinamer. Die Somalische man was volgens mij 36 of 37, toch Lloyd? Die schutter. Die dader dus. En die Sipir, John Bawaker, has, Uraha Hamrayan 61 keer of zo. Zoiets. Weet je, heb je het scherp?
1: Ja, zoiets staat me bij. Ja, nee, dat klopt. Hoe
0: bij Tjalla Taras Pepen, Ourat Kesange, Bitya Kesange, na Sandam
1: Kesange. Of Amsterdam Noord was dat, Amsterdam Noord, ja.
0: Ta Ubay Tjalla, ta ego Lundua Japasab Heilega, Kutta Leike, toen hebben ze een woordenwisseling gehad. Toen heeft die man gezegd van ja, toen gaan we naar mooi behandelen, Lewape, gevangenis mee. Dus Mosuti Chiri. En toen is hij zijn pistool gaan halen, is hij teruggekomen, heeft hij doodgeschoten.
1: Is toch wat? Je bent.
0: Maar ik pagalo want dan kan een pistool pa jij gaan zo chilla.
1: Ha mo nee ni kan pa ja pagalo ni chi pa ja ja cha.
0: Pagalan
1: hatali dheere se baat nahi dheere se bol le mai sab ghet chi pa ja hai kahan se pa pata rahe bhai idhar pa pa ja
0: hai is toch wat hai suna ek gussa to ke hai ga koi ke upar na mag je praten. Oké, bahut jyada gussa hai da geef je een klap.
1: Ja.
0: Of je gaat even op de vuist met elkaar een minuut lang.
1: Ja.
0: Ik wak het hakeli, ik had gewoon la parapapaya. Klaar, is klaar.
1: Klaar, te doen.
0: Maar je gaat toch niet iemand doodschieten?
1: Nee, maar je gaat. Dus er kooi ik Jan toen al is ik het toch.
0: Ook een Jan Chalge of Tubhi Jalje?
1: Ja, maar.
0: Wie heeft er gewonnen? Niemand.
1: Niemand. Nou ja, Paglan tot Heer. Hem lobolina, nou, Paglan Heer. Er is meer Paglan dan normale mensen, denk ik.
0: Toekamerwerker, ik heb het wel mee. Dus we met 80% Paglabaka Lloyd.
1: Dus als onze premier bepaalde uitspraken doen die niet premier waardig is, hoe van ik zal hun op hun bek slaan. Ik hoe Zamarti. Dat soort dingen mag je op een andere manier zeggen. Maar na IJsselbolis is Hamlok Aman Mibibolila. Ik bedoel, dan is hij net zo gelijk als wij. Hè?
0: Voor de mensen die het gemist hebben, Hamlokke premier, ja, die man is een homo. Hij haat homo-haters. Hij haat homo-haters. Hé, mooi bolina.
1: Ha.
0: Ja, toch?
1: Bara bisabole tu, ha.
0: Bara chalan. Ik op vakantie.
1: Uitspraken doen die niet premier waardig is. Hoe van ik zal hun op hun bek slaan. Ik hoe Zamarti. Dat soort dingen mag je op een andere manier zeggen. Maar na IJsselbolis is ki hamlok aman mibibolila. Ik bedoel, dan is hij net zo gelijk als wij. Hè?
0: Voor de mensen die het gemist hebben. Hamlokke premier. Ja, die man is een homo. Hij haat homo-haters. Hij haat homo-haters. Hé, mooi bolina.
1: Ha.
0: Ja, toch?
1: Bara bisabole tu, ha.
0: Bara chalan.

0: Maar dan ben je een premier van het land. Het hoogste ambt wat er is. Dan moet je het voorbeeld geven. Het goede voorbeeld geven.
1: We moeten het niet normaliseren. Hè?
0: Nee, je moet het land leiden.
1: Ja.
0: Je moet premier zijn van iedereen. Alleen maar open deuren. Hè? En dat zeg je op een vraag van iemand van ik zou hem op zijn bek slaan.
1: Ja.
0: Oké, ik go samen, Martin. Hé, hey, hoe kun je dat in je hoofd halen, joh? Dat soort taalgebruik.
1: Ja, dus, ja, nou ja.
0: Ik ook garme, ik ook baap. Als je net hebt gehad, dat hij dat hoort, kun je ook een larka. Larka bi agressief, hoor je dat? Onze premier geeft dat slechte voorbeeld.
1: Ha.
0: En dan mag je excuses dan aanbieden, maar ja, je had het niet moeten doen.
1: Nou.
0: Dus hij is wel een hele zwakke premier, hoor.
1: Behoed.
0: Regering wel wankelba.
1: Nou ja, oktober hoi je, ja. Dus ja, bijna toetel je, ja, regering.
0: Arre, awe, ga je. Toetel wali hai, ja, nooit. Toetel wali hai, ja. Toen denk ik het naar chaos, hè, toch?
1: Behoed chaos, hè, ja.
0: Dus box 3. Nederland met box 3.
1: Ja.
0: Veel luisteraars, de heer Tjalank luisteraars, die weten dat wel.
1: Ja.
0: Box 1, box 2, box 3.
1: Ja.
0: Oké, okay, hamna jab hele chijwa uitleg kare.
1: Na.
0: Dan moet ik heel belastingstelsel gaan uitleggen.
1: Ah, nee, toch. Op mijn team namelijk.
0: Abne ham adha samimna adhana samdila. Ooit me ham fardwalo jab abbe. Dus in ieder geval, belasting wou hij na eerste ghar pe toor. Maar dan let ook ego tweede ghar ba, derde ghar ba, meerdere ghar ba. Toke bank pe paisa hij ga. Toe belegging kan le bate. Oper belasting toke bharek chahi. Even chota me, bata de li to loit. Eerste ghar wou belasting wou na. Oker over hem na bati hij la. Maar toke ego tweede ghar he, belegging. Ego derde wali toke, ego vierde wali he toke. Paisa hai bank pe, toke hai ga kuch obligaties, toke hai ga aandele. To oper bharek ba belasting. U hele stelsel wa barisan se na mooi hai ga. Rutte jarha, Rutte ke kabinet, hamare yahan Rutte 3 raha, of Rutte 2 selfs, tab se diskusya chale hai ga. Ki eman hum log ke kuch karek chahiye ga, box 3. Aur box 3 mein dher admi na hai ga, 2.5 million admi hai ga khali. Maar box 3 continu probleem de wega in de swame. Kaigo regering chalgeba abena oploswelba. Nu wil deze zwakke regering dat probleem gaan oplossen. Begrijp jij het nog, Lloyd?
1: Nee, ja, ik.
0: Dus barka regering na oploskerpais, John stabiele kabinet wa. Dat probeer ik te zeggen. Dit is een instabiel kabinet, heeft geen meerderheden. En wil dat grote probleem, box 3 probleem, gaan oplossen?
1: Nou,
0: dat is vraag om een probleem. Hè?
1: Volgens mij zijn er nog meer andere grote problemen dan de box 3. Hè? Maar in ieder geval moet er
0: die
1: wat gebeuren.
0: Die ze wel kunnen oplossen.
1: Ja.
0: Er iwali kaigo kabinet pasahoyge na oplosker paisba. Dus hey, laat dat ding heel even liggen, zou ik bijna zeggen.
1: Ham soji la box 3 wa na bestaan red de bom raam bizar red.
0: Tap toch hamar kator moeire.
1: Sap koi katin mooi red. Te sparen, ik denk je, toch rente. Op haar rentoadje, die hoef je ook niet. Die nee, wordt ook
0: drie,
1: niet belast.
0: Box 3 is irritant.
1: Bout irritant.
0: Want je hebt al één keer belasting betaald, inkomstenbelasting.
1: En dan moet je weer betalen.
0: En dan moet je over je vermogen, wat je hebt opgebouwd, John Sparkele, John Ikele, Ukele, Hosselkerke, John Kalle, peer waarover. Hai boy, dan pier op een larkwak je die, dan larkwak pier bariga. Dus je krijgt belasting op belasting. Ja. Dat ding is oneerlijk, Lloyd.
1: Nee, eerlijk na, inderdaad.
0: Na eerlijk, hè, jaar. Ik die belasting bar ik, na paand die ooit je wapen.
1: Hè?
0: Regering wordt, boy, na karpai kuch, Lloyd. Maar intussen struikelen ze over elkaar heen.
1: Ja.
0: Ze vallen over elkaar heen. Ik wil 2-3 dagen terug, ik wil voorstellen, hè, hoe ze het wilden inrichten. Nu blijkt dat de man, de gewone man, hè Lloyd?
1: Ja, Hamlok Jesse, het me, hè?
0: Na toe, Jan en Piet.
1: Jan en Piet.
0: De gewone man.
1: Jan dat en die, Piet worden zwaar belast. Hè?
0: Dat die onevenredig wordt belast. Nou, Aplena, op VVD-ke. VVD-ke een probleem. Ja. VVD-bol is er als zo naar werken moet lonen. Maar nu blijkt dat werken niet loont.
1: Na.
0: Dat vat dan.
1: Na.
0: D66-bol is er aan van, ha. Je admi kaam kariga, ook er belasting na jij omhoog. Op omhoog jijga, dat vat dan.
1: Ja.
0: Dus het is ongeloofwaardig allemaal, Lloyd.
1: Nou, we blijven in een vicieuze cirkel, denk ik.
0: Hamluk Chalidja en Jan Pego, partij opricht kariga.
1: Ja. Partij wat ik namelijk ook, Hamluk.
0: Brunswijk, partij wat ik namelijk.

0: partij.
1: Abob.
0: Nee, nee, nee. Hamlo koffietjaar, ik doe geen partij.
1: Ah, ja, maar maatregel C toevoegen, kan je met jou goed vinden.
0: Ja, ja. Koffie, chai, cake.
1: Ja, als gaat hij.
0: Ha, kijk hè.
1: Koffie, chai, cake. Sunne walo, bian, ik wou bian, John dit namelijk er hebben. Toen ik ook cake leed hier gare.
0: Ja.
1: De koffie aan kezaat, ik ook cake khalie.
0: Bahut lekker lagi.
1: Apen chai kezaat, ik ook cake khalie.
0: Ik ook cake khalie.
1: Na roj karie, ek roj, ek dai.
0: Ja toch.
1: Nee, toch mota jij je.
0: Hamjala, pir kam kere. Dankjewel, Anand, voor je bijdrage. Orha, nabhulje voor 1 november. Diwali Festival of Lights Clear. Kaart op tijd. Kineke Katin. We hebben Sanjay Jodha. We hebben Moos Mubarak. We hebben Satyam Matadin hebben we uit Suriname. En we hebben Ravinder Singh Bedi. Ja, toch?
1: Ja, we hebben er niet over kunnen praten, Aj. Samen ik aan. Maar luid, komende dagen gaan we er uitgebreid over praten. Fakkel optocht, John Heersonewalo. Lau mooi se karija. Lau omlok barka se karija. Het is helemaal gratis. Deelname, ik dam zo zo mee. Dus tu sochi je daarover bhi. Om deel te nemen aan de fakkel optocht met je kinderen, met je familie. Kitna mooi legiga. Hamlok je eigen fakkel optocht Amsterdam seher mee. Tu aye hamlok je saat chalie. Kitna mooi legiga. Denk daarover na. En natuurlijk, John Rehiga concert daarachteraan. Dat moet je meegemaakt hebben. Meervaarttheater mee. Het werken din reed al ooit.
0: En vanaf vandaag precies 30 dagen te gaan. Dus koop je kaarten via meervaart.nl.
1: Met een wishkaart. Trouwens, hem ik op het bolletje. Voor de mensen die wachten op stadspasactie.
0: Oha.
1: Gemeentebol is bij stadspasactie naar de Higa.
0: Na.
1: Dus ook er met lebat ook een goreke kamba op stadspasactie. Na Higa. Geen stadspasactie. I-show gaat hij, 1 november gaat hij. Dus de mensen die aan het wachten zijn nog, die stadspasactie militair van kinderen bij, dat is er niet.
0: Na wacht
1: dus toen na gooi je gewoon kinderen. Ja. Omdat 1 november pas hij gaat, dus dan is die actie er niet. Dus toen gewoon kinderen op een city. Het is niet veel. 15 euro is het zo. Om een drankje zoals met op een garderobe, zoals met toilet, zoals met. Sapkoets om een inbegrepen. Dus ja, kom genieten met ons. 1 november. Hamlo ke Facebook pe dekhle, Facebook pagina pe, ujala.nl, ya to chal ja meervaart.nl ke website pe. Mooi se bolli?
0: Mooi se bolle. Nou.
1: Mooi se rehiya.
0: Helemaal. Oké, dankjewel.
1: Sab kuch luta de lista.
0: Doei, doei. Yahan tak aapne suna hai. Ujala's Coffee Chai Middag Show. Pesh kiye gaye hain Ujala Radio ke zariye sunne walon. Aur kal zarur aap sun lena Ujala Radio ke zariye. Fir ek naya aflevering van Coffee Chai Middag Show morgen tussen 12 en 1 op UR Ujala Radio.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heen? Door shadi honne wel heen? Ja, kies ik aan moenden sanskaar heen. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De minister van Financiën, Eelco Heijne, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijne blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersepte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: AWR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht door datzelfde ongeluk tussen knooppunt Waterberg en de afrit Wageningen. 5 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht door datzelfde ongeluk tussen knooppunt Waterberg en de afrit Wageningen. 5 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De minister van Financiën, Eelco Heijne, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijne blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij de Schipholtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Op de A12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd. Richting Arnhem wordt het verkeer bij de Afrit Oosterbeek via de vluchtstrook geleid. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. De andere kant op staat ook file vanuit Arnhem tussen knooppunt Grijshoort en de Afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: संगीत के रंग उजाला रेडियो पर।
1: Live vanuit de Hoofdstad.
2: Ujala, pees krijgen. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Maus Miroy, Indroni Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november. Ticket wacht bij Galilena. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30. Raad 8:30. Fakkeloptocht gezet. Hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Ujala's Sona Chireya.

You are. Ujala Radio Headlines. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनेटेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.

0: You are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. Het rijdt nu onder andere langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem door een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden is de weg dicht en al het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dit kost je onderweg 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch ging het mis bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk en hier is de vertraging 25 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, wegwerkzaamheden bij Beest. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg ruim 20 minuten. En verder is er een ongeluk met een vrachtauto gebeurd op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is de rechterrijstrook dicht. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 4:30. Op dit moment is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Het bemanningslid is aangehouden. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen. En daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Yo Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruki Ajayga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart Lohonewalaheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl www.ujala.nl.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abner ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat bijna 700 kilometer file en het is vooral druk in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bijvoorbeeld, daar staat file bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden wordt al het verkeer hier via de vluchtstrook geleid en dat kost je 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel een klein half uur oponthoud, dat komt door een kapotte vrachtauto. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam, daar doe je er bij de aansluiting met de A10 30 minuten langer over. En ook nog file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum is het oponthoud ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

0: कमाते कमाते उम्र गुजर जाते हैं सुन वालों। ये गनवा इतना पॉपुलर हो गए हैं इन दिनों में, अमदात ई गनवा में कुछ कहानी है सबके जिंदगी में कोई कहानी है और ये कहानी शायद मिलता जुलता होगा।
1: घर बनाने में उम्र लगा दी,
0: कमाते कमाते उम्र गुजर गई। उजाला रेडियो के जरिए कॉफी चाय मिदक शो यहाँ से शुरू किया जा रहा है। द हेडलाइंस फ्रॉम वंदाग जोम तीन प्रांत में आनंद चंदिका सिंह वो भी ढेर समाचार लेकर आ लेगा। दशानन होर वेल फन हेम कि कौन समाचार लेकर आए है ना, मिस्किन समाचार मार लुख्तु खोन वेरपर वो कितनी काम ज्यादा रहा। दुस नु हेफ्ट ये एन बेच टाइट एंड आई ओक उजानास कॉफी चाय मिडग शो में द हेडलाइंस फॉर वंदाग। कैबिनेट वेर फरप्लिख्त, kabinet wil verplicht beroepsregister voor makelaars. Nu mag in principe iedereen zich makelaar noemen. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wil daar verandering in brengen. Wie niet in het register staat of eruit wordt gezet, mag het beroep niet meer uitoefenen. Transparantie, correctie of correcte informatie en gelijke behandeling moet wettelijk worden vastgelegd. Goeie zaak, toch? Nou, jullie hebben het in het nieuws gehoord. De aardse weer haar Jabberjust ochtendspits van het jaar. Drukste donderdag ochtendspits van het jaar. Rijkswaterstaat telde op het hoogtepunt 577 kilometer file. De ANWB, die ook N-wegen meetelt, zelfs 935 kilometer. Regen en ongelukken waren de belangrijkste oorzaken. Ik had in je toek huis in de carrière of pani bar zeggen, moet je voorzichtig zijn. Ik hoor gebrengen over de autoverkoop. En ik weet en ik denk waardoor het komt. Autoverkoop schiet in september bijna 13% omhoog. Vooral elektrische auto's en hybrides waren populair. Bijna 53% van de nieuwe verkochte auto's was volledig elektrisch. Nieuwe belastingregels voor auto's van de zaak spelen een belangrijke rol. In Coffee Chai hebben we vaker over gehad, toch? Benzineke, daamtje, hargega. Dus ja, je bent goedkoper uit met een elektrische auto. En Nederland gaat weer massaal naar het museum. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoeken. 2,6% meer dan een jaar eerder en bijna terug op het niveau van voor corona. Museumkaarthouders waren goed voor een record van bijna 9,7 miljoen bezoeken. Nou ja, ham sujila ki ham kitna din bhailega ki ham museum na gailega. Ham leni tulon jahe museum ki na jahe museum. Misschien moet je dat eens een keertje gaan proberen. Nieuwe Russische luchtaanvallen op Kiev en Odessa. Nou ja. Rusland waarschuwt NAVO opnieuw met nucleaire taal. En de olieprijs rond $99. Ja. En China zet brandstofexport in oktober volledig stil. Hier is Ujjalans Coffee Chai middagshow. Ham in de zaal kille, oké, dan ben ik in de zaal kille. Anand Chandrasinghe in de zaal met ham. Het is Ujjalans middag Coffee Chai show. Het is vandaag 1 oktober. Oktober mijn Ashurhoge. Nieuwe maand, nieuwe koffie, nieuwe chai. En vooral voor veel Nederlanders begon oktober vanochtend vooral met remlichten. Heel veel remlichten. Want dit was het. Dit was de drukste donderdagochtendspits van heel 2026. Rijkswaterstaat telde op het hoogste punt 577 kilometer file. En de ANWB, die ook de N-wegen meetelt, 935 kilometer. Hala, zo is het toch? Dus als je vanochtend dacht, waar komt iedereen ineens vandaan? Het antwoord is, blijkbaar stonden ze allemaal voor jou. Or aanskeer moet je wat in. Belangrijk nieuws voor iedereen die ooit een huis heeft gekocht. Het kabinet wil een verplicht beroepsregister voor makelaars. Ham net 577 kilometer file. En de ANWB, die ook de N-wegen meetelt, 935 kilometer. Hala, zo is het toch? Dus als je vanochtend dacht, waar komt iedereen ineens vandaan? Het antwoord is, blijkbaar stonden ze allemaal voor jou. Maar aanskeer moet je wat in. Belangrijk nieuws voor iedereen die ooit een huis heeft gekocht. Het kabinet wil een verplicht beroepsregister voor makelaars.

और ये गाना पेश करने से पहले ये खबर आपसे बताना हम ये खबर हम आपसे बताना चाहते हैं. Dit wil ik zeker niet onthouden. De Indiase premier Narendra Modi heeft donderdag de Indiase piloot geprezen die een dag eerder tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv werd neergestoken door de co-piloot. Vanwege de aanval moest het vliegtuig een noodlanding maken in Saudi-Arabië. Modi noemt Smit Machar. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Smit Machar, een held in een bericht op X. Ondanks het grote gevaar en hoewel hij ernstig gewond was, toonde hij enorme moed en een onwankelbare vastberadenheid om het leven van anderen te beschermen. Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de piloot geprezen voor zijn buitengewone moed tijdens het afweren van zijn co-piloot. चीजों अभी अनुसूक में है क्या कि काहे के भैलेगा कैसे भैलेगा वत सित रखतर दत होरो दान वेल इन दीज दागे होपलिक दमा दम मस्त कलंदर आप सुनने को जा रहे हैं उजाला रेडियो के कॉफी चाय मिदक शो में.

0: De gelukkig een speciale Ganaham Legay die gaat hier ook hier aan het gaat in. Hij is hier nu in de studio. Welkom aan het goedemiddag. Het is eerste dag van de maand oktober. 1 oktober kan programma Coffee Chai middagshow mee. Even denk je toe, het jaar heugelijk, je na het jaar wordt. Je bent nog even bezig, zie ik. Dus hij is hier al in de studio. Zullen we wel, hem onze baat kunnen wel.
1: बस गहरे हो जाते हैं।
0: Ik ga maar een opmerkelijk bericht. Eigenlijk vind ik het een beetje opmerkelijk. Christa Pike leeft nog ondanks dodelijke injecties, luidt gesnurk te horen. Hè? De Amerikaanse Christa Pike leeft nog na de toediening van 2 injecties voor haar executie van Kania, meldt haar advocaat. Vlak daarvoor had het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaald dat haar executie toch mocht doorgaan. Dus oké, doe je dan een spoedje met haar abinamero? En wat doe je dan? Utna din tak jahal.

ook naar dienen dat jaal meer ha en dan de dag dat ze dan geëxecuteerd zou worden, hè? Doe je injectie pijs de bonamero. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Ja, ik zou zeggen van ja, Sunna. Na zoveel jaren in de gevangenis te hebben gezeten, best iets hoorde, toch? Aan het. Even kijken of het allemaal lukt hier in de studio. Zo niet, dan moeten we iets anders proberen.

Blijf luisteren naar Ojala Radio. Ik ben zo meteen terug. Even een kleine onderbreking. Maar we zijn zo terug in Coffee Chai Middagshow. Hamaila, Hamaila.

0: Ja.
1: Thoras Willem Hoijke.
0: Ja. Goedemiddag. We zijn er weer in Bolivia.
1: Plenua vertraag hoor je.
0: Plenua. Juist op een vliegtuig met rillen. Toro, garbal, vliegtuig met rillen.
1: Ga met parel ingrijp, kreeg ik cockpit mee.
0: Nou, dan prijzen we jou, hoor. We prijzen jou voor jouw moed. Wat is er eigenlijk daar gebeurd eigenlijk?
1: Maar die man was een loodgieter, hoor ik, Lloyd.
0: Die co-piloot was een loodgieter?
1: Goedemiddag. Na co-piloot, een co-piloot is een piloot.
0: Nee, die man.
1: Wacht, we gaan die tories over vertellen. Goedemiddag.
0: Jullie hebben me gemist,
1: hè?
0: Wij hebben jou gemist. Mensen hebben jou gemist. Behoud koffie aan
1: Gewoon eerlijk.
0: Koffie.
1: Gewoon eerlijk gaan met
0: elkaar. Hamlok, behoud toch een keer. Behoud miskali. Het naam miskali, Hamlok, oké? Vooral die koffie. Koffie, toch? Koffie, chai.
1: Behoud jada.
0: Koffie, chai, cake. Je bent er weer.
1: Ik ben er weer. Boy, tak gali, Lloyd. Gomad tak gali, ham.
0: बाकी तो बड़ा काम करे अभी घूमे ढेर
1: बहुत ज्यादा हो जाएगा एक बार
0: आमदनी कहां से तू टेमो तो पा जाएगा ये सब चीजों करे खातिर
1: सुना टेम बनावल जाएगा तो आदमी बोलेगा
0: या
1: ढेर आदमी बोलेगा हमें समय ना है
0: समय ना
1: भाव अभाव अपना में तू समय ना बनाइले बात है दैट इज व्हाट अंदर
0: या
1: तू समय ना मंगले बनावे इस बात अंदर दान हमें समय ना है
0: ओई गनवा के हाल बहल तो कि कमाते उम्र गुजर जाते हैं दिस यू मग वेल वर्क मैं यू मुट ओक टाइट फॉर योरसेल्फ नेम मेक टाइट फॉर योरसेल्फ है
1: दिस बहुत गंभीर टेक्स्ट रहा एक्चुअली
0: हम फरबास के लांस कि ई गनवा इस आद हॉलैंड में और नया मशीन वर्ल्ड वाइड ई गनवा इट राक द मेंस हेल एरग सब कोई गनों के बारे में बताया है
1: हम ना नहीं पॉपुलर है कि ना हम ना जानिला मार
0: ये वेल
1: तूफला हम सुनत रहे बे तू चलावत रहे दान है द लॉयस ये नतुलक
0: या
1: फन कौन अड़ांग मड़ांग गाना ही चलावे ये लोग मरा से तो दर कोर्ट टेक्सस इन वर फाइन देख फा आई आई आई वार हेट बच्चे जुआ
0: बहुत हैगा
1: Dus daarover kunnen we het zo meteen hebben, Lloyd. Alles. Worden we alles toe onthouden hier?
0: Alles.
1: Hoe wordt we onthouden hier? We gaan het over alles hebben
0: alles.
1: Straks.
0: Alles, tik hè?
1: Maar inderdaad, laten we even kijken wat er in die cockpit is gebeurd, Lloyd.
0: Cockpit, ik was met gisteren... kaap, heil.
1: Kalinja Hamouke oerheker haar. Hé, ik maak dingen mee hoor, echt ja. Kort daarvoor was dit gebeurd.
0: Ha.
1: Dus dan denk je, ay boy, hè? Ademien ham ik geld kreeg bij.
0: Abem
1: vliegtuig kwam met jabe. Ik to karia bati, buitenlander bati, hè? Or iemand kan die bakra bij het halbat ustelwa me. Ham me saman kadere geld kreeg.
0: Ja.
1: Ki ham cockpit kanti jaila ki na. Je voelt je wel bekeken.
0: Je voelt je wel bekeken, inderdaad. Als gekleurde persoon, inderdaad.
1: Al die ogen lijken gericht te zijn op jou.
0: Oei.
1: Het hoeft niet zo te zijn, maar zo voel jij het wel. Tuurlijk, je ervaart het wel zo.
0: Tuurlijk.
1: Als je bijvoorbeeld naar een bruin café gaat, hè, kun je ook bakrake café kunnen je.
0: Ja.
1: Dan heb je dat gevoel ook, hoor.
0: Ha, toch. Sab koi taki. I kakker in, jape. Ham lo ke café in maken. Hè?
1: Ha. I juka kondre saar ke jape. Ha, asielzoeker kunnen.
0: Ja, man.
1: Ja, kan
0: ik
1: dus je voelt je wel een beetje bekeken, hoor, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Dus dan hoor je dat bericht, of je leest dat bericht...
0: Ha.
1: Van die mogelijke kaping.
0: Ja, hè? Ja.
1: Dus Batia Jeze is uit Haiga.
0: Ha.
1: Maar ieder uder Batia Bejaiga. Het is nog niet allemaal bevestigd.
0: Ja.
1: Heb ik dan duidelijk na Haiga wat er is gebeurd. Maar Jahantelijk Patalagega, inderdaad. Ik wil vliegtuig Jatraha. Die co-piloot, ook er moet ik ghoomge, of hij was, of hij wilde wraak nemen, of hij wilde iets doen in elk geval. Die schijnt in een ruzie te zijn beland, Lloyd, met de piloot.
0: Ha.
1: Omdat hij dat vliegtuig wilde kapen, wordt er gezegd nu.
0: Ja.
1: Maar abe bewijs na hega, abe khali John Suna lega,
0: ja.
1: Batien, of John Batien Israëli bolega, op basis daarvan. Janahiga dat die co-piloot die piloot heeft neergestoken met een mes.
0: Ja.
1: Een aantal keer.
0: Maar Osep eigenlijk is bijna het ook. Ik bedoel, dat moet uit die zwarte doos blijken.
1: Nee, hij wil precies, maar hij wil het vliegtuig kennelijk overnemen.
0: Ah.
1: Maar ik kan me voorstellen, nou laat ik het anders formuleren. Zo'n derde mi jaiga buitenland. Jeje en mi jaiga, vooral kono kono des, maar bijvoorbeeld Dubai. Dubai derde mi geile.
0: Ja.
1: Hindustani logan derde geile. Ja. In Dubai heb je natuurlijk een camera in de taxi.
0: Ja.
1: Alle geluid wordt opgenomen. Ai, maar video ai, ook.
0: Je mag daar geen gekke dingen zeggen. Ook niet over het, over dus, het koninklijk huis en wat dan ook.
1: Dus,
0: hey.
1: Maar dat vliegtuig gewoon met luid. Ja. Heb je één cockpit. Je hebt honderden mensen.
0: Ja.
1: Dan zullen er toch ook automatische opnames zijn.
0: Zeker.
1: Videoopname en audioopname. En dat is nog niet prijsgegeven.
0: Aha.
1: Althans, het is nog niet onderzocht.
0: Yeah.
1: En gedeeld met het publiek.
0: Yeah.
1: Dus Uhayga, dat materiaal, audio en video, is er
0: natuurlijk. Ja, die passagiers zullen toch wel een paar van die hebben. Die zullen toch wel een film hebben gemaakt. Met
1: nee,
0: hun mobiel.
1: Maar in de cockpit. Je wil weten wat er in de cockpit is gebeurd. Voordat passagiers erbij betrokken raakten.
0: Ja, ja.
1: Je wil weten wat vooraf ging, toch? Want luister, die piloot kan van alles zeggen.
0: Ja.
1: En die co-piloot ook, maar zo, nou, dat is woord tegen woord. Dus
0: ja.
1: Jij zegt, jana heiga isheid, maar zo nee, wel veranderen, hoe heiga berichtgeving steeds. Nou, wil je ujala persoon lebati, dus hij zegt, heiga, na. Dan moet ik voorzichtig zijn, betalen. Dus jij zegt, jana heiga, die co-piloot, die wil dat vliegtuig overnemen, om aan het kapen te krijgen.
0: Ja.
1: Vliegtuig met een, ik zou pachas go, joden ongeveer.
0: Ja.
1: En berichtgeving heiga, die om aan het kapen krijgen, vliegtuig wat girawe.
0: Ja.
1: Jone, ik zou pachas joden direct, ik daai me marja. Dat was zijn doel.
0: Maar vliegtuig ook maar kamer, maar te giraal Israël met toch?
1: Ha, er is Israël ook per raad, dus waar giraal is het makkelijk, zo'n moment. Maar kan hij weer giraal wat? Te 150 go joden ke umatra hatia kere. Hoe is dat kega?
0: Ja.
1: Ik vind dat een hele rare ingeving bij een co-piloot. Ik hoop piloot, ik dan pakla na het hoor. Als je ook Girawe mag, dan gaat hij toch beter plannen. Zou ik bijna zeggen.
0: Nee, kijk, hoe kan het niet? Oorlog, hega, Iran, Verenigde Staten, Israël. Dus het is wel een gebied waar gekke dingen kunnen gebeuren. Kan het zijn? Hoise kiki kais, maar Iran ki hatrahoi. Kookpiloot, wakke moei, gabraide.
1: Boze tongen beweren dat, maar Netanyahu zelf. De Havik, Netanyahu, ego Laraku heiga.
0: Oh, Laraku.
1: Hoe bij bole van zo'n bewijs na heiga ki Iran ke haat iman raha.
0: Ja.
1: Zelfs hij zegt dat. Ja. Terwijl hij meestal binnen één minuut al zegt van, hey, ikarisma, weet je.
0: Abbe chaprawana boli se kuch.
1: Abbe kuch na boli heiga, dus we gaan het zien. Dus wat gebeurde er? De piloot raakt ernstig gewond.
0: Ja.
1: Ze raken in een worsteling.
0: Ha.
1: En die piloot ziet kans om die deur open te zetten. Van die cabine.
0: Ja.
1: Want hoe stalen deur, wat hoe biedt dat naar jij, zeg ik zomaar.
0: Nee, klopt.
1: Je piloot na collega, de bijre zet ook een code, tjahire,
0: ja.
1: Maar vliegtuig wap, gira tra nietje.
0: Bella zo,
1: ja, tra nietje.
0: Hey.
1: Toen is er een man, ego loodgieter bij het halat, hoor.
0: Oh.
1: Ego Israëlische loodgieter. Ta u daurat gaurat gal cabine wa me, piloot wake heel fikker.
0: Heel fikker.
1: Ta u gal pakris ba, co-piloot wake.
0: Ha.
1: और ओके बहिरे ही चीज बा तब लेक दूसर आदमी भी आएगे बा दूसर पासाशीर्ष भी आएगे बा ओके पकड़ी से कोपी लोतवा के समान एंड और ई जोन हाईगा लोत की तरवा दी इस कैन लेक दूस दार खान सेते एवेंचर्स पिलोत के जगह पे
0: हाँ
1: वो लोत की तरह वो पानी आ रही अल्लाह करे बिचारा
0: यार ऑफ लीटर को नीचे जाएगा
1: एंड इसका सेट और वो जाने तो अरे थोड़ा टेक्निक्स बाद में यार तो कुने पलवा जोन है यार
0: कुने पलवा ऊपर कहीं चीज
1: ऊपर ही चीज हल्दी
0: हम कर दी वो चीज वैसे
1: नतुलक तो हम कर दिया Oké, niet technisch in, zeg maar. Dus in paniek heeft hij dat toch allemaal gedaan. Op tablet, Pichua, ik was security medewerker bij raha, plein waar mij, maar Pichu raha, Aguana raha. Oor het doe ik op piloot bij raha aan boord toevallig.
0: Ook dat nog.
1: Dus geluk bij ongeluk, hè. Doe ik op piloot aan boord raha. Dus die zijn naar voren gerend toen. En die hebben het vliegtuig overgenomen.
0: Mooi.
1: Toevallig als passagiers, hoe doe je dat? Hoe vind je die?
0: Ja.
1: Dus geluk bij ongeluk.
0: Ja,
1: man. Dit is de Tori zoals hij nu is.
0: Zoals hij nu
1: Even
0: is,
1: kon je sajba, kon je na sajhe so nevalo, komende dagen mee, komende weken mee patalagiga.
0: Een piloot waren haar in Jakke, al die co-piloot die was uit Oman.
1: Nee, volgens mij was die piloot...
0: Vermoedelijk hoor, vermoedelijk kom je uit Oman.
1: Nee, die co-piloot komt uit Oman.
0: Ha.
1: Is er geschreven.
0: Ja.
1: Maar die piloot, die was niet van India hoor, maar van...
0: Saudi-Arabië of zo?
1: Saudi-Arabië of zo. Ja. Volgens mij was het een Saudi.
0: Ja.
1: Ik weet het niet zeker.
0: Maar ook een afkomstige India.
1: Maar die co-piloot, daarvan wordt wel gezegd dat hij een Oman kent, Miraha.
0: Ja.
1: Maar of dat waar is of niet waar is, en Satya is er wel een keer bij hele luid.
0: Nou ja,
1: het is wel spannend.
0: Het is wel spannend.
1: Ze gaan er wel een film van maken.
0: Ja, ja, ik ben benieuwd wat er allemaal uit zal komen uit het onderzoek. Maar het moet wel goed uitgezocht worden.
1: Tot op de bodem.
0: Ja. In dem nietjes. In dem nietjes.
1: Ik dem Jamin Talek.
0: Jamin Talek, jij onderzoeker. Maar wat vind je nou van het bericht over die Amerikaanse Crystal Pike? Doe je dan toch een injectie middel of toen namerle? En dan moet je toch nog, word je toch nog rechterrabbelen? Nee, ze moet toch die injectie krijgen.
1: Dus eigenlijk is het een achterhaald ding, als je het aan mij vraagt.
0: Ja.
1: Om iemand met een of ander middeltje het leven te laten beëindigen.
0: Ja.
1: Vind ik een beetje raar.
0: Ja.
1: Or do sunata do seringwa or barkaker dusar dawai go de jon or effectiever haiga. Maar stap over als je dat per se wil doen.
0: Ja.
1: Ik ben een beetje tegen doodstraf. Af en toe gustalige tabulia ha. Doodstraf de samenke.
0: Ja. Ja, ja.
1: Maar als je goed denkt, dan denk je van doodstraf is wel een beetje middeleeuws, hoor.
0: Ja, is wel vreed. He? Maar ja...
1: Alleen nog ego-injectie me eigenlijk. Ja,
0: Marjijke. Maar dat jij doe je dan middel en...
1: Abonamarale. Al dat jij bij bouwater hou je me. Hoe je me brabbelke dat raar. Hoe je me ademhaling ook kan stoppen. Dus na twee injecties. Maar dan vraag ik me af, waarom doe je een derde niet?
0: Maar het jaar het haar bris of onis bris keer ha. Jabgel ha jahalme. En dan heeft ze bijna, ik denk 30 jaar of zo in de gevangenis gezeten.
1: 32 jaar
0: op gevangenis gezeten. Maar ze zoen, ook iets hoorde toch. Doe je spoit die middel en dan later gaan. Je hebt je straf al bijna uitgezeten, man. 30 jaar.
1: Toen zei ik kan niet, kan je bij leggen.
0: Ja, kon ook een jan leren. Hij wil dus een oude jan leren.
1: Ha, dus Uchauria, Hamrijan gezamenlijk vrienden. Met, ik er een vriendje heb.
0: Deze doen we, ik wakker maarten.
1: O, Janik, hij gaat uit jaloezie.
0: Ai, boy.
1: Kie, Hamar vriendje, Hamar e vrienden, wakke jada take, ik had horas. Hoe vind je die?
0: Dat is wel
1: hoe
0: erg.
1: Vind je die?
0: Is erg, heel erg.
1: Annette, nou ja.
0: Annette,
1: maar als je zo jong bent, dan moet je een lichtere straf krijgen, denk ik hoor. Nederland met wie, 18 jaar, of Chota John, hij zelfs toch?
0: Ja.
1: Je krijgt niet zo'n zware straf. En je moet toch kunnen terugkomen in de maatschappij. Alleen Jekker Bitya Maris, Jekker Bitya Rauiga, of Auratra, of Koira Hoi Parwaar. Ja, voor hun is een korte straf ook pijnlijk.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, goed. Kabulier. Ja,
1: in elk geval, doodstraf, daar kun je over nadenken. Of het nog past hier. Amerika met Haiga doodstraf. Zeker sommige staten, die voeren dat nog steeds uit. Maar het mislukt regelmatig.
0: Ha.
1: Dus, ook als je dat echt wil doen, dan moet je dat lijden, luid. Ik hoor januari, jammer, Haiga. Zo neem wel een mooi seizoen hier. Ik hoor januari, jammer, Haiga. Vee, dus gewoon murgi, dan zijn er regels in Nederland. Hoe dat moet gebeuren, dat moet snel gebeuren. En het pijn lijden toch, moet zo kort mogelijk zijn.
0: Ja.
1: Ik word januari liggen. Hamloke liggen richtlijnen, hij gaat checken, hoe hij gaat. Het mag niet lang duren.
0: Nee.
1: Dus ook een matlabat moet woeps gebeuren in één keer. Nou, bij mens moet dat helemaal zo zijn.
0: Ja, toch.
1: Op toe ook het jaan toe leven, maar ik ga straf. Doe het dan pijnloos. Ja. En doe het snel.
0: Doe het snel.
1: Binnen één seconde. Klaar. Ja, dat kan toch ook in een seconde?
0: Ja.
1: Doe dat dan. Maar laat iemand niet lijden. Want dat lijden, dat mag niet. Dat is inhumaan.
0: Ja.
1: En tja, heel doodstraf bij je. Doe het dan snel. Executie, bam. Luid kelle liye uja gata yaka bij, bam.
0: Maar net aan mij te voelen, die van één seconde, ik had zo betaald, zeg ik, radio op een beetje naar wat. Maar de executie is tijdelijk geschort. Schort bij leden. Dus
1: ja, geschort.
0: Ja.
1: Ze gaan nadenken of het op deze manier verder moet of niet. Want die richtlijnen, die zijn ouderwets. Purana richtlijnen.
0: Ja.
1: Tientallen jaren terug, Tjejuan Banalba en Kabi Hovega. En het probleem is, er zijn procedures. Dus je moet die procedures volgen. Maar op een gegeven moment stopt de procedure ergens.
0: Ja.
1: Het is nog nooit voorgekomen dat ik admin na twee injecties nam al heb. Nog nooit voorgekomen. Dus dan staat er niet bij wat je daarna moet doen.
0: Ja.
1: Nu hebben ze diezelfde vrouw gebracht naar een verpleeghuis en een ziekenhuis.
0: Ja.
1: Ja, het argue ook een jam toe mag je maar en dan ga je er weer redden. Dat lijkt Nederland wel.
0: Ze krijgen wel reddende middelen toegediend. Hey, dus ja.
1: En dan
0: zeggen ze, ja, dan moet je weer gaan. Peer injection.
1: Ik kan ook een jam mag je, wat jij de publieke markt nou mag. Maar
0: het is... Oh, dat ja, gapen kan het haar. En ze maakte grommende geluiden waarna ze begon te snurken. Is het ook gek, hè?
1: Bolle, nee, leuk.
0: Bawata.
1: Ook een mout aben na Ayla.
0: Een mout na Ayla, inderdaad.
1: Aben mout na Ayla, denk ik het al.
0: Wereldnieuws. Die ene hacker van 23, 24 jaar, door Amsterdam meer. John Pakran, ik ga doen. Odidoke hacker en nog een paar heleboel bedrijven. Schijnt dat hij misschien de leider zou kunnen zijn van Shiny Hunters.
1: Nee, in ieder geval. Niet. Echt niet.
0: Of hij was lid van die groep. Maar ja, Jamal Pagraig, ja. En als toen je FBI hacker, dan ben je helemaal verkeerd bezig, hè?
1: Ja, maar die jongen was al heel lang dakloos.
0: Ja.
1: Maibab, geliefde naar Paisen. Dus dan krijg je dit soort excessen, Lloyd.
0: Ja.
1: Die jongens hebben niks te verliezen. Die denken van zo, nou, ik duik in mijn laptop.
0: Ha.
1: En ik ga van alles doen. Ik ga van alles proberen.
0: Maar toch koos naar een keer. Laat hem iets zoeken.
1: Ik heb niks te verliezen. Ik heb niemand.
0: Ja.
1: Sab kuch luta ke hoosh mein aaye.
0: Aaye.
1: To kya kiya?
0: Kya kiya?
1: Sab kuch. Wortwa hai sab kuch.
0: Alles.
1: Dat woordje sab kuch, over alles, daar moet het hebben, Lloyd.
0: Nou.
1: Naar aanleiding van
0: Kamate. Ham bolde ze kila ki iganwa, jepsi iganwa drive hohega. Volgens mij bedoel hij amlok kipi patara, bedoel hij patara, Vijay.
1: Nou, ja, ham per se iganwa over namangila wat jij.
0: Oh nee, maar alles. Oké, okay, vertel over alles.
1: Ik vind dat eigenlijk een lelijk liedje, eerlijk gezegd. Maar het gaat om de boodschap. Maar de boodschap wordt hier iets gana mee topaisa kega van.
0: Ja.
1: Maar sabkuch, dus alles, hè?
0: Ha.
1: Als je alles hebt opgeofferd, sabkuch toe opoffer kardele, dan is de vraag, wat heb je daarvoor teruggekregen?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ben je tevreden of ben je niet tevreden? Koi, lau, I symboli, Lloyd. Je hebt bijvoorbeeld... of je hebt een partner.
0: Ha.
1: Dan heb je alles opgeofferd voor je partner. En voor je kinderen.
0: Ja.
1: Jontje to karbaile sapkalle. Je hebt alles. Hè? De vraag is dat leuk of is dat niet leuk? En heeft het dat gebracht wat je wilde of niet wilde?
0: Ja, als je alles hebt opgeofferd en je geeft alles, maar dan moet je wel wat voor terugkrijgen, toch? Of moet je dat niet verwachten?
1: Nou, dat is dus maar de vraag, Lloyd. Dus daarover zou je kunnen nadenken. Maar het is heel breed, hoor. En het is heel divers en het heeft heel veel lagen.
0: Ja.
1: Je kunt niet makkelijk een antwoord verzinnen.
0: Nou.
1: Kijk, laat het over vrouwen hebben. Wij houden van vrouwen, toch?
0: Zeker.
1: VHP, vrouwen, Hitkari, partij, Hamlok, Bati. Dus dan, hè, logisch. Ik wil ouder bijakeregen. Ik wil gezin mee aanwegen. Nou, mooi symbolie. Ik wil parbaar mee aanwegen. Vaak offeren ze heel veel op, hè, leven lang.
0: Ha.
1: Apen parwaar chorke, dusar parwaar me jaiga, ghar basavega, mar mitega, apen admi ke khati, apen larkan ke khati. Nee, de meeste vrouwen doen dat, hoor.
0: Ja,
1: echt waar.
0: Ja, de meeste vrouwen wel, ja.
1: Eerst in de rol van echtgenoten, dan weer in de rol van moeder, hè? Dan weer in de rol van oma. En zo blijven ze doorgaan. Ze brengen zoveel offers.
0: Ja.
1: En weet je, je kunt dan zeggen van het geeft geen voldoening. Maar de meeste vrouwen hebben daar voldoening aan. Ze krijgen heel veel voldoening door dat te doen.
0: Uh-huh.
1: Door al die offers te brengen en zoveel liefde te geven, krijgen ze heel veel liefde weer terug. Dus al die offers die je brengt, leveren ook iets op, Lloyd.
0: Ja.
1: Onvoorwaardelijke liefde bijna.
0: Ja.
1: Dus de sabkuch to dewega is geen straf soms. Soms is dat alleen maar mooi dat je alles kunt geven.
0: Maar ja, als je die onvoorwaardelijke liefde krijgt, dan is het allemaal mooi meegenomen. Maar in het algemeen, ja, सब कोई के नाम ही ले गया उतने ढेर प्यार दुलार।
1: हाँ दोस्त गनवा जी सुनिए, सब कुछ लुटा के होश में आए
0: या
1: वो दूसर मतलब है गा। ए, सुनना एगो औरत के पीछे और एगो आदमी के पीछे तू सब कुछ छोड़ दे ले, दुनिया छोड़ दे ले, एंड दी पर्सन ला चेंज द स्टेक
0: मांग,
1: तू सब कुछ लुटा दे ले बातें, तब तू होश में ये दन खाई दें को ओ ये का कर ली,
0: का कर ली हम,
1: एकर पीछे सब कुछ छोड़ दिली, सब कुछ छोड़ दिली, अपन दुनिया, अपन दुनिया जरा दिली,
0: अपन माय बाप के छोड़ दिली, अपन सब परिवार के छोड़ दिली,
1: कौन सी पहली इन डाइनो के खाती
0: अब की तो ये दमिया के खातीन, ये दमिया खातीन अब की तो ये औरतिया के खातीन है, हम सब कुछ छोड़ दिली और कौन सी पहली कुछ ना पहली है देख और हमें छोड़ के चल गए
1: दोस्त खान तो ही काम तो अब खान है अच्छा आलस खेव सब कुछ अच्छा आलस है गेगेवन
0: या या या
1: है सो वेल ऑफर्स है gebracht लोग denk dan kan het resultaat soms tegenvallen en soms zeg je van hey wat goed, wat leuk,
0: ja,
1: dat ik alles heb mogen geven. En kijk hoeveel ik terug heb.
0: Misschien is het wel 50-50. Hoor. Ik zal niet weten hoeveel het is. Hoeveel mensen nou echt heel veel liefde terugkrijgen. Of heel veel gelukkig zijn geworden door veel te geven.
1: Maar dan gaan we nu naar volgende. Sabkoets.
0: Alles.
1: Eerst wel hier al offers brengen. ओके okay? अब तवेदा वाली हैगा सब कुछ तो के हाईगा तो के सब कुछ है
0: या
1: दुनिया में जोंची है जोंची बा सब तो के बा पैसा है मोटर गाड़ी है घर है सब कुछ है लोइत
0: लड़कन है
1: एंड तो फुल ये अलेन
0: या
1: हु फिंच दी
0: या ना या दन दन ओनब्रेक तो टच इट्स इन योर लाइफ कुछ तो कमी हैगा तोर जिंदगी में
1: तो के सब कुछ है मतलब तब्बो तो के खाली जाना आएगा
0: हाँ लेगते दी लेगते कान जैन omdat toch iets is wat je niet hebt
1: wat ontbreekt er meestal liefde toch
0: meestal is dat liefde dus je kan alles hebben houd je liefde naar Iga dan voel je wel leegte ja
1: want die subcoach is weer materieel wat je hebt
0: houd hè
1: en materiële dingen belangrijk Iga maar ik vraag me af of je dan helemaal voldaan bent.
0: Nee, ik denk het niet. Ik bedoel, kijk naar mezelf. Hè?
1: Ham nam het reboelen maar.
0: Hamet to sab kuch hai kya? Hamet to sab kuch hai kya?
1: Motor gari hai, basanti bhi ba. Ghar dwar bhi aayega. Paisa bhi ba, bank reckoning bhi ba. Sab kuch hai.
0: Sab kuch hai kya?
1: और रात के सूते ही गदन दें कि फा ए कुछ कमती बा
0: आम कुछ न लेके जावे ए
1: और नहीं देख ले तो सब कुछ होवे के बगैर भी फुली अलेन
0: या
1: तरवली आलस है मां तो के सब कुछ है गा सब कुछ प्राप्त कर ले आलस है पिया एंड ऑट आइन लखाई वेग
0: या En dan neem je niks mee. Heb je ook eigenlijk niet goed geleefd? Je hebt niet geleefd van al hetgeen wat je... Hè, John to Kamele, wagera. Als je daar niet van hebt genoten, is ook jammer. Ook zonde.
1: Dus dan heb je alles gedaan. Toen sap kuch kar liya apan jeevan mein.
0: Ja.
1: Oh, jhutteke, bijna. Want je neemt niks mee. Hey, bent er kuch na kan nooit. Zomaar voor niks.
0: Ja.
1: Dus oh, sab kuch, over sab kuch kun je wel heel veel fantaseren. Hè?
0: Ja.
1: Ki kon chich hoi sakega, sab kuch delen liefde mee.
0: Ja.
1: Je hebt alles gegeven in de liefde. Je hebt alles gedaan voor iemand. Je hebt je hebt heel veel bezittingen. En toch voel je incompleet.
0: Ja. Hove, chijo hove, hè?
1: सब कुछ होवेगा दुनिया में
0: थोड़ा ज्यादा होएगा
1: सब कुछ
0: या ये कल ही लॉन्ग ओवर फिलोसोफर है
1: कुछ भी होवे चलो कुछ भी होवे
0: कुछ होएगा कौन सी होएगा
1: मैं स्पोंटान फॉर लिफ्ट geworden op iemand
0: एक स्पोंटान
1: कुछ होता है
0: कभी स्पोंटान
1: कौन देखत में तू
0: हां हां
1: कौन कुछ देख ले और फली सो गए
0: हो जाए
1: या या या ऑफ वाटर तान दो
0: फस नहीं मां soms heb je van die momenten dat er gebeurt hoor एक झोंका में हो जाए एक झोंका में हो जाए चीज
1: तू भटक जाएगा भी भटक जाएगा
0: हां मां भी भटक जाए सके भी जो तू अपने के नाम बजे ये तू भटक सके या
1: Apne ek na samariye ja. Dat gebeurt hè regelmatig.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: John admi ka hai ga ek partner bhi to.
0: Oh, bhi bhatak sakega.
1: हाँ कभी कभी आ जाएगा फ्लाइडिंग में
0: हाँ
1: मतवाला हो जाएगा तो मतवाला ओपन स्वाक मोमेंट समन बोलेगा
0: स्वाक मोमेंट नहीं मत दैट इज
1: दम इधर फटबार फॉर ऑफ दैट मोमेंट दस
0: ik ben wel ervaring deskundig hoor het is inderdaad zo
1: gewoon ervaring tot de naaiga
0: Ik was zwak moment met je zwak. Oh ja, nee, het is waar. Nee, het is waar.
1: Kun je ervaring toch na hè, Lloyd?
0: Ah ja, je hebt meer ervaring, hè?
1: Toch een meester titel bij je zwak. Hij kon je mangen, maar ja, dan Lloyd ze met je
0: zwak.
1: Abbe, hem Nelsas nummer wat debel Lloyd getrokken. Als je ook een zwak moment hebt, hè?
0: Ja.
1: Maar toen jaan hij gaat kitna bigger hij gaat daarna hè, Lloyd?
0: Maar goed bigger ja. Toen ghar was sab se last week hè, palwar. Sab te praja.
1: Sab. Door één zwak moment.
0: Eén zwak moment met toen sab die last week hè.
1: Dus hunne valo samhar ke thora rahiye. Saudhan. Saudhan.
0: Saudhan rahe aap hè? Hosh me rahiye hè?
1: Hosh na khawaiye.
0: Hosh na khawaiye. Nee, te klaar te gele kam se. Dat een geile kam ze.
1: Mori bigger jaiga. Kon je zo'n avond geloof?
0: Nee. Dan niet blabla dat we zo'n avond. Maar nee, toe bat ja. We hebben nog heel eventjes. Want hij moet kijken, toch ook kijken. Mijn
1: kam na hega. Oh, toch? Hem net eilibati. Toch in de zwamme.
0: Absoluut.
1: De
0: zwak
1: is. De zwak is. Ja, heel fikker hem direct. Ja. Als je laat het trouwens Nederlands zelf talen.
0: Ja. Trouwens, ja. Ik denk dat het heel moeilijk wordt voor Nederland in Griekenland. Griekenland, je bent gelegen. Duitsland heb je het al gelegen, dus ja.
1: Hey, Lloyd, trouwens, je hebt gelijk, joh. Indiase piloot.
0: Ja, toch. Ik heb ze boli, maar ja, toch. Maar wat je naast doet, toch?
1: Denk dat hem ja kan bolega. Israëlische passagier. Wat denk je, toch? Ik ben geen Bruce Lee, maar het is me wel gelukt om de terroristen te overmeesteren.
0: Ja.
1: Maar loodgieter, denk je, toch?
0: Ja.
1: Denk je, toch?
0: Ja, loodgieter, wel bij help je kerisoma.
1: Hoe de origine heel fikker is, zeg je later. Ah, Ik ben verzekeringsagent. Ik ben bankier en ik ben tandarts. Hoe vind je die?
0: Kan je dat meer afvliegtuig gaan meer?
1: En die Indiase piloot is een held, Amitabh Bachchan.
0: Maar ook een namwa hamna aan uitspreker pijlen. Smit, machachachar, machachar, weet ik veel.
1: Nou ja, ik ga nu kijken of zijn naam erbij
0: Smit
1: staat.
0: Smit machachar. Smit Machar. Hamboli Machar, Mater Smit Machar. Ja, zoiets.
1: Hamnamoa bij achterhalker. Ab ham Aili de Swam met de Lloyd. Ab ham met Jaiga.
0: Arre ham toen een Mabolina.
1: Machar.
0: Machar. Ik dacht dat het Machar. Dus ik had toch gelijk. Die man heet Machar.
1: Machar heet hij. Gewoon Machar. Een visie man.
0: Ik matcher de kletto, ik go held heen de kletto.
1: Ja, de Indiase premier Modi prees het optreden van zijn landgenoot. Ondanks het grote gevaar en ernstige letsel toonde hij enorme moed en vastberadenheid om de levens van anderen te beschermen. Een buurman van de piloot in Mumbai, waar zijn familie nog steeds woont, omschreef hem in Indiase media als zeer beheerst, een van de kalmste mensen die er zijn. De kletto is nou rustig, admi. Tabbo apen jeevan se khelke bachai sa damien ke.
0: Bout mooi kamkeris, bout mooi kamkeris. Ik bedoel, toen na jane kitna hani hoi seketra, kitna loke jaan ima jai seketra ha. Je weet niet wat er allemaal zou kunnen gebeuren als dit. Je vliegt er gewoon een keer niet je gerade wat hoe co-pilot was. Je weet niet wat er allemaal weer zou gebeuren daar.
1: Maar
0: en toch...
1: Eigenlijk in India rook deze. Dekleto.
0: Hamlok rook deli hega.
1: Hamlok rook deli.
0: Ham hopen dat je Iran haat in mijn hega. En eigenlijk zou je al die piloten, voordat ze het vliegtuig instappen, hoe ze op keer mentale controle checken.
1: Gezondheid. Ze worden gescreend en gecheckt door Lloyd. Voortdurend.
0: Maar
1: dan nog, weet je hoeveel piloten drinken? Daarom.
0: Ja, man.
1: Daar roep ik het je. Weet je hoeveel dingen chirurgen hier drinken?
0: Wat de?
1: Want dan roep ik je opereren.
0: Nee.
1: Echt de, waar?
0: Toen hebben we de lab.
1: Nee, is algemeen bekend hoor. Algemeen
0: serieus?
1: Bekend.
0: Dat ja, de chirurgen drinken en dan ook gaan
1: omdat
0: opereren.
1: Omdat ze heel veel uren maken.
0: Leuk. Ja, maar dat is toch niet, niet verstandig dit, niet verantwoordelijk.
1: Het is helemaal niet verantwoordelijk, maar ze doen het wel. Om op de been te blijven, zeggen ze. Ja,
0: bol.
1: Ah, ze gebruiken ook softdrugs, hè?
0: Hidde.
1: Zwaar, hè? Zwaar.
0: Toch opereren kan je gaat in plaats van te hardwaar opereren, doe zetjes opereren.
1: In plaats van linkerbeen, rechterbeen.
0: Hey.
1: Denk ik haakje die kaart deze.
0: Jongen, je moet...
1: Trouwens, dat ding hè, van die... een buitenlander, je bericht wel een paar liter, trouwens. Vond ik wel schokkend.
0: Ja.
1: Van die cipier.
0: Cipier, die Surinamer die doodgeschoten is. Omdat
1: ja, 60
0: hij
1: een, of 61 jaar oud.
0: Ja, omdat hij een aquafietje had met een oud...
1: Maar dat is toch ook wreed?
0: Huh.
1: Dus Adamia Sunevalo, je navolger is, het was een Somalische man, voor zover ik weet. Oraha Jahalme. O Jahalia mego Sipir ra Surinamer. Die Somalische man was volgens mij 36 of 37, toch luid?
0: Huh.
1: Die schutter. Die dader dus.
0: Ja.
1: En die sipier, John Bewaker, Oerha Hamrejan 61 keer of zo.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ja.
1: Weet je, heb je het scherp?
0: Ja,
1: zoiets
0: ja,
1: staat
0: ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Hoe
1: bij Jalla Taras Pepen, Oerat Kesange, Bitya Kesange, na Sandam
0: Kesange. Of Amsterdam Noord was het, Amsterdam Noord, ja.
1: Ha. Ta u bij Jalla, ta ego Lundua Japasab Heilega, Kutta Leike, toen hebben ze een woordenwisseling gehad. Toen heeft die man gezegd van ja, toen gaan we naar mooi behandelen, Leuwape, gevangenis mee. Dus Mosuti Chiri. En toen is hij zijn pistool gaan halen, is hij teruggekomen, heeft hij hem doodgeschoten.
0: Is toch wat? Dat je bent. Ja.
1: Maar ik pagalo want hem geen kan pistool paja, ik ga hem zo chillen.
0: Hij moet niet kan paja. Pagalo want hij is paja, hij gaat zo. Maar je hebt geen paardje. Kan ze paardje? Maar in ieder geval paardje.
1: Het is toch wat, hè?
0: Zo'n
1: gussato ke hai ga, koi ke upar. Dan mag je praten. Oké, bahut jada gussa hai, dan geef je een klap.
0: Ja.
1: Of je gaat even op de vuist met elkaar een minuut lang.
0: Ja, ja, ja. Bahut
1: gussa ja, hai ga. Ik wak het hakeli, ik had gewoon la parapapa. Ja, klaar, is klaar.
0: Klaar te doen.
1: Maar je gaat toch niet iemand doodschieten?
0: Nee, maar je gaat. Dus er kooi Jan toen aanlezen.
1: Ook een Jan chalke, of toen heb je
0: ja, maar.
1: Wie heeft er gewonnen? Niemand.
0: Niemand. Nou ja, paglan tot heer. Hemel bolin, paglan heer. Er is meer paglan dan normale mensen, denk ik.
1: Toen kan wel werken, ja. Ik wel mee. Ik wel met 80% paglan bakken, nooit.
0: Dus als onze premier bepaalde uitspraken doen die niet premier waardig is. Hoebolletje van ik zal hun op hun bek slaan.
1: Ik
0: goza marti. Dat soort dingen mag je op een andere manier zeggen. Maar na IJsselbolie is het hamlok aman wie bolila. Ik bedoel, dan is hij net zo gelijk als wij. Hè?
1: Voor de mensen die het gemist hebben, hamlokke premier. Ja, die man is een homo. Hij haat homo-haters. Hij haat homo-haters. Hé, mooi bolina.
0: Ha.
1: Ja, toch?
0: Maar dat is wel leuk, hè?
1: Maar dat is wel leuk. Ik heb vakantie gegeven, leuk. Nee, maar die man... Ik snap het wel dat hij daar vaak mee te maken heeft. Of zijn gemeenschap heeft daar vaak mee te maken. Dus dan word je boos.
0: Ja.
1: Maar dan ben je premier van het land. Het hoogste ambt wat er is. Dan moet je het voorbeeld geven. Het goede voorbeeld geven.
0: We moeten het niet normaliseren, hè?
1: Nee, je moet het land leiden.
0: Ja.
1: Je moet premier zijn van iedereen. Alleen maar open deuren. Hè? En dan zeg je op een vraag van iemand van ik zou hem op zijn bek slaan.
0: Ja.
1: Oké, ik goza, Marti. Hé, hoe kun je dat in je hoofd halen, joh? Dat soort taalgebruik.
0: Ja, dus, ja, nou ja.
1: Ik ook baap, als je het hebt, dat hij dat hoort, die ook een larka. Larka bi agressief hoort, dat je zo niet. Onze premier geeft dat slechte voorbeeld.
0: Ha.
1: En dan mag je excuses dan aanbieden, maar ja, je had het niet moeten doen.
0: Nou,
1: dus hij is wel een hele zwakke premier, hoor.
0: Behoed.
1: Regering wel wankelba.
0: Nou ja, oktober hoor je, dus ja, bijna toetelega regering.
1: Arre, awega, ja, toete wali hij, ja, nooit. टूटे टूटे टूटे वाली है तो देखे कितना खाओस है तो
0: बहुत खाओस है
1: नीदरलैंड में है बॉक्स थ्री
0: या
1: Veel, veel luisteraars, de chalank, chalank luisteraars, die weten dat wel.
0: Yeah.
1: Box 1, box 2, box 3.
0: Yeah.
1: Oké, okay, hamna jab hele chij wat uitleg kare.
0: Nah.
1: Dan moet ik heel belastingstelsel gaan uitleggen.
0: Ah, nee, toch. Op mijn team naam.
1: Apne ham aadha samina, aadha na samdila. Ooit me ham fardwaal ho jab abbe. Dus, in elk geval, belasting wa hoe hij gaat, na eerste ghar pe toor, maar dan leto kego tweede ghar ba, derde ghar ba, meerdere ghar ba, toke bank pe paisa hij gaat, tu belegging kan le ba, to upar belasting toke bharek chahi, even chota me, bata de li to loit. Eerste ghar wa belasting wa na, okar over hem na bati aila, maar toke ego tweede ghar he, belegging, ego derde wali toke, ego vierde wali he, toke, paisa hai bank pe, toke hij gaat kuch obligaties, toke hij gaat aandelen, to upar भारेक बाप बलास्टिंग उहेला स्टेल सलवा बरीसन से ना मोई हैगा रुत जरहा रुत के कैबिनेट हमने यहां रुत द्री रहा ऑफ रुत ट्वे सेल्फ्स तब से डिस्कशन चलेगा कि एमन हम लोग के कुछ करे चाहिएगा बॉक्स द्री और बॉक्स द्री में ढेर आदमी ना हैगा 2.5 मिलियन आदमी हैगा खाली मा बॉक्स द्री कंटिन्यू प्रॉब्लम देवेगा इधर स्वामे कई गो रेगिंग चल गए बा अब बिना प्लस वेल बा न्यू वेल देस अ स्वाकर रेगिंग dat probleem gaan oplossen. Begrijp jij het nog, Lloyd?
0: Nee, ja, ik...
1: Dus barka regering na oploskerpijs, zo'n stabiele kabinet, wa? Dat probeer ik te zeggen. Dit is een instabiel kabinet, heeft geen meerderheden. En wil dat grote probleem, box 3 probleem, gaan oplossen.
0: Ja.
1: Dat is vragen om problemen.
0: Volgens mij zijn er nog meer andere grote problemen dan de box 3. Hè? Maar in ieder geval moet er wat gebeuren.
1: Die ze wel kunnen oplossen.
0: Ja.
1: Maar Iwali, kijk hoe kabinet pas hoe je nou oplost, Karpaisba. Dus laat dat ding heel even liggen, zou ik bijna zeggen.
0: Ham Soji laat box 3 wel naam bestaan, red de bom, maar een bizar.
1: Tap toch, Hamar Kator Moeira.
0: Sap koi Kator Moeira. Te sparen, ik denk je, toch een renter, op haar rentoje, die hoef je ook niet, die wordt ook niet belast.
1: Box 3 is irritant.
0: Bout irritant.
1: Want je hebt al één keer belasting betaald, inkomstenbelasting.
0: En dan moet je weer betalen.
1: En dan moet je over je vermogen, wat je hebt opgebouwd, John Sparkele, John Ikele, Ukele, Hosselkerke, John Kalle, Pier Baroper. Hai boy, te Pier Appen Larkwak, je die, te Larkwak Pier Bariga. Dus je krijgt belasting op belasting. Dat ding is oneerlijk, Lloyd.
0: Nee, eerlijk, nou, inderdaad.
1: Na eerlijk, hè, jaar. Ik die belasting, maar ik zei, na paand die ooit te wapen.
0: Hè?
1: I regering wordt boy nakarpai kuch loy, maar intussen struikelen ze over elkaar heen.
0: Ja.
1: Ze vallen over elkaar heen. Ik wil 2-3 dagen terug, ik wil voorstellen hoe ze het wilden inrichten. Nu blijkt dat de man, de gewone man, hè Lloyd?
0: Ja, Hamlo Jesse, het me, hè?
1: Na toe, Jan en Piet.
0: Jan en Piet.
1: De gewone man.
0: Jan en Piet worden zwaar belast. Hè?
1: Dat die onevenredig wordt belast. Nou, Aplena, op VVD ke. VVD ke een probleem. Ja, VVD bolis er als zo naar werken moet lonen. Maar nu blijkt dat werken niet loont.
0: Nah.
1: Dat vat dan.
0: Nah.
1: D66 bolis er aan van haan. Je het mee kan krijgen, ook er belasting na jij omhoog. Op omhoog jijgen. Dat vat dan.
0: Ja.
1: Dus het is ongeloofwaardig allemaal, Lloyd.
0: Nou, we blijven in een vicieuze cirkel, denk ik.
1: Hamluk Chalijanya Pego, partij opricht, Karija.
0: Ja, partij waar ik naam. Partij waar ik gewoon namelijk ook, Hamluk.
1: Brunswijk, partij waar ik naam kon. Hoe heet die van zijn partij?
0: Abob. Abob.
1: We beginnen Abob.
0: Nee, Hamluk Koffietjaar, ik denk voor een partij.
1: We gaan maatregel C toevoegen, Karija, met jou goed vinden.
0: Ja. Koffietjaar, cake.
1: Ja, aaj gaat hij.
0: Ah, kijk hè.
1: Koffie, chai, cake. Sunne walo? Bian, ik wou Bian, John deed hem lekker hebben. Toen ik ook cake lette hier garen.
0: Ja.
1: De koffie ke saath, ik ook cake khaliye.
0: Bahut lekker lagi.
1: Apan chai ke saath, ik ook cake khaliye.
0: Ik ook cake khaliye.
1: Na roj kariye, ek roj, ek dai.
0: Ja toch.
1: Ne to mota jaiye.
0: Naja, ham jara phir kaam kare. Dankjewel Anand voor je bijdrage. Aur ha, na bhulie voor 1 november, Diwali Festival of Lights Clear, kaarta op tijd. Kineke Katin, we hebben Sanjay Jodha, we hebben Moos Mubarak, we hebben Satyam Matadin hebben we uit Suriname en we hebben Ravinder Singh Bedi, ja toch?
1: Ja, we hebben er niet over kunnen praten, Aj, Samayke Karan. Maar Lloyd, komende dagen gaan we er uitgebreid over praten. Fakkeloptocht, John Hesunewalo. लाओ मोई से करीजा लाओ हम लोग बड़का से करीजा अतः हेल मखरात इस देल नाम एकदम सोसो में दोस्तों तू सोचिए दार ओफर भी ओम देल तो नहीं मान द फकल ऑप्टोक मैच केंद्र मैच फैमिली कितना मोई लगेगा हम लोग के एक फकल ऑप्टोक आमस्टरडम शहर में तू आइए हम लोग के साथ चलिए कितना मोई लगेगा देंग दार ओफर ना एंड नेचुरली जो रहेगा कॉन्सर्ट दार अख्तरान दत मुंच में ही गमाक्त है मेरे भारतीय यात्रा में Atwar Kedin Rehito Lloyd.
0: Atwar Kedin. En vanaf vandaag precies 30 dagen te gaan. Dus koop je kaarten via meervaart.nl.
1: Met een wishkaart. Trouwens, hem ik op aardbolletje heen. Voor de mensen die wachten op stadspasactie.
0: Oha.
1: Gemeentebol is bij stadspasactie na Rehiga.
0: Na.
1: Dus ook een matlabat ook in een goreke kamba op stadspasactie. Na Rehiga. Geen stadspasactie. I show gaat die 1 november gaat die. Dus de mensen die aan het wachten zijn nog, die stadspas actie militair van kinderen bij, dat is er niet.
0: Na wacht
1: dus toen agoreer je gewoon kinderen. Ja. Omdat 1 november pas hij gaat, dus dan is die actie er niet. Dus toen gewoon kinderen op een city. Het is niet veel. 15 euro is het schuur. Om een drankje zo zo mee, op een garderobe je zo zo mee, toilet je zo zo mee. Sap kuch om een inbegrepen hij gaat. Dus ja, kom genieten met ons. 1 november. हम लोग के फेसबुक पे देख ले फेसबुक पागिना पे उजाला.nl या तो चल जा मेरफार्ट.nl के वेबसाइट पे मोइसे बोली
0: मोइसे बोले नाउ
1: मोइसे रहिए
0: हेलमाल ओके धन्यवाद
1: सब कुछ लुटा दे दी
0: दो दो यहां तक आपने सुने हैं उजालास कॉफी चाय मिदख शो पेश किए गए हैं उजाला रेडियो के जरिए सुनने वालों और कल जरूर आप सुन लेना उजाला रेडियो के जरिए फिर एक नया aflevering van कॉफी चाय मिदख शो मॉर्गन tussen 12 en 1 op UR उजाला रेडियो

Dit is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op You Are Oejala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud. Speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812.

0: activiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Kortjarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valle, door Shadi Hone Valle, ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana's Sona Chiria.

You are. Ujala Radio Headlines. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel veroorzaken ongelukken nog flink wat vertraging. Onder andere op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is de weg net weer vrij bij de Ketelbrug na een ongeluk daar. De vertraging is hier nog ruim een uur. Op de A16 Rotterdam richting Breda is bij knooppunt Zonzeel de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg, 30 minuten vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. De A22 van Velzen naar Beverwijk is helemaal dicht na een ongeluk in de Velzertunnel. Het verkeer richting Beverwijk rijdt om via de Wijkertunnel. En verder is de A2 van Eindhoven naar Maastricht ook weer vrij na een ongeluk bij Maastricht Airport. Hier is de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Lare Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Wilberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zinvalo. Door DJ A. Vermaaij, straat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag. Vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds. Zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zinvalo. Door DJ A. Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gerto Stindi heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oost-Indië zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Aanleiding zijn onder meer de grote groepen migranten die deze zomer de Spaanse exclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en wil Frontex meer bevoegdheden geven. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
12: कोपकार्टन फॉर दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnement ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel aan Krise Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam.

0: You are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. Er staan nu nog een paar files die opvallen. Zoals de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Heteren. Het oponthoud is hier nog een kleine 20 minuten. Ook de A58 van Tilburg naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Hier in totaal nog 10 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je bijna een kwartier. En dan ook nog een file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voorbij Sliedrecht-West, 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Oezala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oezala Radio.

Love You, de stem van Arjit Singh. En hiermee starten we dit prachtige mooie uur met heerlijke Ghana. Jump you up, wat je ook aan het doen bent. Geniet van deze prachtige mooie dag. Ja, niet elke dag zal misschien zo goed zijn. Maar er zit wel iets goeds in iedere dag. En zo is dat toch. Sunwalo meho ami jeram. Jump you up, wat je ook aan het doen bent. Geniet van deze prachtige mooie momenten die je hier samen beleeft bij Ujala Radio.

उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू. फिल्म का नाम है बागी दिल 3 met onder andere Tiger Shroff in de hoofdrol. Ja, dit was ook de film waarin Tiger Shroff samen met Jackie Shroff met zijn vader voor het eerst te zien was in een in een vader-zoon duo-rol. Ja, voor de eerste keer dus. En 90% van de stunts in deze film waren allemaal zelf gedaan door Tiger Shroff. Ja, en lenig is hij wel, hè. Hij is gezien.

जब तेरे बगैर जीने का जिएंगे कैसे तेरे बिन ओ जाना। Moods with melodies and on the vocals Pawandeep Rajan samen met Aronita Kanjilau. Ja, Pawandeep. Geboren in een muzikale familie. En hij is winnaar van Indian Idol seizoen 12. Ja, op 15 augustus had hij de 12e editie van Indian Idols gewonnen. En eerlijk is eerlijk, zijn stem is geweldig, is voortreffelijk en daar genieten we natuurlijk elk moment van. Ujala Radio, hey Sunolo, mehu amicheram, jahabioam, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van deze prachtige mooie dag. Maak er een mooie dag van en als je denkt van... Kese, hoewel ja, het is al zo moeilijk. Het ligt aan je mindset. Wanneer je je mindset elke dag een beetje verbetert, ja, dan wordt je leven toch elke dag een beetje mooier.

खूबसूरत गाना ऑन द फोकस सचिन टंडन, afkomstig uit de film Jersey. Oh Maya Menu Yada Awe. Heerlijke Punjabi flavor, heerlijke Ghana. En we genieten samen van de mooiste songs hier bij Ujjala Radio. Dunya Kamishur, Hindustani Hit Radio. Dunya Kamishur, Super Radio. Ja, de stem van Deo Negi samen met Nikita Gandhi. Ja, de tonen. De tekst, we kennen het. Alleen dit is in een nieuw jasje.

0: prachtige, heerlijke vibe hier bij Ujala Radio. En dat komt door de stem van Shilpa Rao, Joe Vitali en Pritam on the vocals. Hij zit Jogi Jogi Kala, Kar Gaya Oi. Mere Mahia Sanam Janam, Kive Kriyanami Danam. Chubba Guzari, Te Jagasoya, Nime Jagianami Danam. Ja, prachtige mooie woorden, prachtige mooie tekst en klinkt voortreffelijk hier bij Ujala Radio. Jabiwa, wat je ook aan het doen bent, ik zou zeggen, geniet lekker van dit uurtje. Geniet van de heerlijke Ghana. Samen, zaad in zaad hier bij Ujala Radio.
1: Ho jad khich ke chhedne aankh mari.

Koi Sehri Babu Dil Rehri Babu Hai Re. De stem van Shruti Rani in deze single song release Ghana. Ook in de categorie Oh God, One More Remix. Maar wel weer, ja ja, een hele fijne remix. Ja, we genieten van de mooie songs, de heerlijke tonen hier bij Ojala Radio. Orwobhi Amit Jairam Kesat. Jabuap. Ik zou zeggen, geniet lekker van deze prachtige mooie dag. Maurice Baar on the vocals, Rahul Vedia, Aziz Karkezat in deze groepsritka.

गिरने दे हमें जरा। फिल्म का नाम है 83। क्या ये स्क्राइब इट अस 83। Ja, in de hoofdrol onder andere Ranveer Singh, samen met zijn mooie vrouw Deepika Padukone. Ja, het is ook de eerste keer dat deze twee samen te zien zijn on the big screen na hun huwelijk. En samen zijn ze te zien in de film 83. Ujala Radio, hij is van Wallo. Ja, wie op. Wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van de prachtige, mooie momenten hier bij Ujala Radio. Alleen maar gezelligheid, positiviteit. Dat is wat uit je luidsprekers komt.

Ja, de prachtige mooie stem van Dhwani Bhanushali. Organica naam heet Mera Yaar. Klinkt geweldig, klinkt lekker relax en brengt ons lekker in de ontspannen modus hier bij Ujala Radio. We genieten van de prachtige mooie Ghana, Aurisbar, Diawas of Amal Malik. Jawel, Amal Malik on the vocals. Filmkanaam heet Hate Story deel 3. Ja, gebracht uit het jaar 2015.

0: live vanuit de hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn er een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ojala Radio, Ojala hi Ojala, desh bhar mein, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नेदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगे है Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. रहा तो दिन आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are. Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optieketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Anders verkocht het tot nu toe beperkte aantallen van. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan op dit moment een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam bij Wageningen door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn hier dicht en dit kost je 10 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar staat file door een politieactie bij Maastricht-Noord. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt bij Houten. Twee rijstroken zijn dicht en hier is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Ujala, Peix Krehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Maus Miroy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilina. Our programma shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkelop toch gezet, hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Galilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, shubdewa.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijs te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Het kabinet en de vakbonden en werkgevers praten woensdag voor het eerst sinds maanden weer over de toekomst van de sociale zekerheid. Premier Jette en drie ministers ontvangen FNV, CNV, VNO-NCW, MKB, LTO en VCP in het Catshuis. De gesprekken waren stilgelegd vanwege geplande bezuinigingen. Nadat het kabinet dit heeft geschrapt, wordt het overleg hervat. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekwe. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kie. WhatsApp nummer hè.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: QR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: QR.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: उजाला
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो

0: You are. Jala Radio Headlines. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. Drie anderen zijn gewond geraakt. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnen neergeschoten. Eén van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: क्या कहा?

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: मेरे
1: यू आर Jana Radio Headlines. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.